10 krafts kreeg 2 dubi. Zo rond dat spel. En ja, ik red al eenmaal van Grosschnieder. Dat is niet zinnig wat je niet zelfs voor kon. Op deze kost de boel zaten. Alleen wist ik geen speciale vorm met hem. Want du niet te veel Loma Wurros aan hangen wees. En dan wel we ook nog een Thermomix verlassen. De früheste waren in jeder Fall sehr scharf. Ich hätte dort ein ganz besonderer Sinn. Jaftet plus einen hier in Paraguay, sagt er. Impressa wird uns dem importiert haf. Danach eine schmacke, drehende Maltstorch. Du sagst mir dort. Immerhin. Und das Mal ist Adora. Vorräder. Olla und schmacke. Weißt du? Und du wolle mal sein, wie viel Körper kann. En dat wens ik die veel meer te be. Wie zijn je eindelijk op een oort ook van die afhankelijk? En wanneer deze arbeid wordt schatst, dan best aangeloot met het traatje. En wanneer dan nog gelijk has, dan brokst niet meer met een schuwe groot schnieden. Dat wil ik die jannen. Hartje wens het nächste dan in mol en leuten.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat Nebuchadnezzar een droom had, dat een zeer grote bediening had. In deze vandaagse lektion, waar we zijn dat Nebuchadnezzar zijn droom broken deed om zijn wijze mannen uit te proberen, om te zijn of zij werkelijk kunnen waar zijn, indem hij verlangt dat zij hem zullen zijn wat hem gedroomd had en wat de droom van de bediening had. We waren nog zijn dat God Daniel brokt om Nebuchadnezzar te wezen dat hij de enige ware God is. Ik loop die nu waren aan en die zal te blijven om te zijn wat we hier van der ware leren kennen van deze lektion en het boek Daniel im Oude Testament. Herr, ik dank die ware voor de Bibel en bij dat u dien woord nu waren moest rijklich zijn te jeder persoon wat u en die schuld heeft. Amen. Hier is waar de metjunt, Prediger Elmer Reimer.
1: We zijn vandaag in Daniel, dat tweede kapitel. Nu dat veget mal verleidt wie ons ongerechte en dem tjenig Nebuchadnezzar zijn paulust. Dort wie in dat rechthuis van dat eerste grote weltrijk. Dus Nebuchadnezzar had een droom gehad in een nacht, en am bodde dat zeer. Hij had immerhan gewundert wat in de toekomst wie. Niet bloos voor zijn tjenigrijk, aber auch für die Welt am Grote Ganze. Und wo wird das noch einmal alles zu ein Ende kommen? Und weißt nu, wie 3000 Jahre later, donen viele Menschen nu, auch noch wegen der Sache wundern. Na dit jeft uns die Antwort, und mich interessiert hat, dass Gott die Antwort jeft zu ein heidnischer König, die dem Herr nicht kennt. Du Daniel, der zweite Kapitel, der zweite und dritte Vers. Dan roept de tjenig al de stieren voorzijers en de haaksmeesters en de Chaldeeën en zeet aan dat zij zullen dem tjenig zijn droom verleien en zo tjemen zij een stunde ver dem tjenig. En de tjenig zeet aan, ik ha een droom gedreemd en mijn jeest en mij is getrubbeld te weten wat de mening is. Zij wordt het zegt, hij roept al de wijze mannen. Deze wijze mannen werden ingeleerd in al die Babylonische leer. En Daniel en zijn 3 vrienden werden je dan ook. Aber die schijnt weer niet mank deze, die nu weer geroopt worden. Aber immerhan deze, die nu geroopt werden, werden die al jaren in dem tjenig zijn dienst weer gewaast. En die werden immerhan eldere mannen. Daar wordt veel wissenschaft en wijsheid zijn en deze mannen alles taup. Aber die hadden ook veel te doen met eeuwig geloven en valse ideeën van de heide religionen. Vriend, ik weet niet hoe weet wie nu in deze tijd gekomen zijn. Ik weet dat zijn zonen die zeer hoog uitgeleerd zijn die niet leven dat de Bijbel God zijn woord is. Mij is zo dat er denken heidnisch is en met eeuwig geloven verbonden. En is het niet interessant dat zij de Bijbel uit de scholen en gerechthuizen uitgenomen ha, aber doen alle hand van hekserie en eeuwengeloven ongerechte, dat civiliseerde mensen jaren terug aan het ziedleden. Dat is interessant, niet zo? Je hoog uitgeleerd zijn meent niet immer dat mensen kloek of gewitst zijn, veeg goede entsluitingen te maken. Deze mannen, daarbij Nebuchadnezzar, hadden toop veel wissenschaft, en die waren nu voor de tjenig gebracht. En nu waren zij de tjenig zijn vreemde en bijzondere bevel heren. De tjenig zegt aan dat hij wat gedreemd heeft, en dat schijnt zo dat hij wil haar dat zij zullen toe aan zeggen wat de droom via. Dat is een halwege bevel. Is mij zo. Over de tjenig weer zo dat de droom een bijzondere mening had en hij wordt nu de wijze mannen uitproeven hoe klug ze werkelijk waren. En zijn donkerheid. Dacht de tjenig dat God wat te hem te zeggen had, aber wat kon dat zijn? En om zeker te zijn dat de mannen dat recht het uitleiden zouden hebben, leidt hij aan niet weten wat de droom weer. Die zullen eerst den droom vertalen, en dan wordt hij naar er uitleiden harken. En zij wat de mannen te Amzaia de vierde vers. Dan zeiden de Chaldeeën tot de tjenig en de Arameische sprook, O chenig, leef voor Emma. Vertel die dina dem droom, en wie worden de mening op en boren. Ik kan manchmal je wonderen, woer dat herstemt dat een chenig sine dina to amzaaien worden, O chenig, leef voor Emma. Aber dat is zo als ze dem chenig schmeichelen deden. Ik wonder of manchmal dem chenig dat niet zo weer, dat het een dam heeft wie zond te zaaien. Besonders wanneer hij oud weer, en bovenaan vielleicht ook niet gezond weer. Aber hier is wat dat interessant is. Wie behouden nu dat Daniel dit boek schreef, en hij weer Hebreeuws, also weer dat zijn spraak. En als hij dit boek schreef, vond hij aan dat te schrijven in Hebreeuws. Aber hier nu krijgt op deze stede, waar de zogenaamde wijze mannen tot hem chenig reden, is dat in de Chaldea er spraak geschreven, en dat weer Aramees. Oder dat wordt manchmal ook Syriac genaamd. Also van des vierde vers en dat tweede kapitel, bedenk dat zevende kapitel, den 28e vers, is dat in de Syriac spraak. En dat weer de spraak die meer algemeen weer in dat Babylonische Rijk. Dat weer de spraak die gebruikt wordt van chenigliche zaken en je schaft te reden en schrijven. Dat wordt zo zijn gewaast als nu in veel steden de Engelse spraak is. Ober is er wat meer te de zaak als dat het de Paulus spraak weer? Mij is zo jo. Wat deze steed in dat tweede kapitel redt dat meer van Daniel. Also is dat met de Jude en zijn, Daniel en zijn vriend. Ober in dit poort, waar dat de Syriac spraak is, is mij zo dat God tot de ganse welt redt, niet bloos toe en van zijn nation de Jude. De zijn nu in gevangenschap in Babylon, de zijn daar bij de Kernola. Dat is mij zo als van God dat scepter van de chenigliche dooftfamilie genomen haft, en haft de verenstoot en de heide er hang gejeeft. En dat wordt daar eindelijk ook blijven, wat hij eind van deze dag dat terugnemen wordt, en Jezus wordt over alle nationen

geworden. Zijn zomer zal voor immer blijven, en zijn troon zoals de zon vermee. Dat zal voor immer bestedigd zijn, zoals de moon, en zoals een truwe zij im hemel. God zegt dat wann du ruut gonne kanst, en de zon met eenmaal nicht door is, en de moon de nacht nicht ruutkomt, dan kanst du ook denken dat hij zijn zin geändert heeft. Aber zolang als du de zon zijn kanst, en de maan de nacht, dan kanst ook weten dat hij, God, zijn kenig wordt op deze eerd opstalen. En jo, we reden hier van woord dat even de ganse wereld is, niet bloos een kleine stad of een nation. Nebuchadnezzar weer de eerste weltharscher, en de sprook hier is nu de weltsprook en de tijd. En nu zegt de kenig, tweede kapitel de vijfde vers. De König antwoord en zei tot de Chaldeer, mijn woord is bestedigd. Wann je mij niet den droom kennen bekend maken, en ook de mening, dan worden jullie tjarpen verreten worden, en jullie hiezen worden als secreten gemaakt worden. Nu dat is schwierig je recht, vriend, maar dat is te zien wat de König hem zin heeft. En je even zaten had het zo gemaakt, dat de König vergeten heeft wat de droom weer. Maar dat is niet zo als het geschreven weer am Anfang, als het geschreven wordt. Hij had zijn droom niet vergeten, hij wist wat dat weer. Maar om zeker te zijn, dat zij aan de rechte mening geven worden, zullen ze eerst aan zeggen wat de droom weer. Want ze zo klok weeren. Niet bloos dat. Hij maakt dat klaar tot de voorzeiën en wijze mannen, dat hij zijn zin niet geënderd heeft, en ook niet woord. Dat je recht dat hij van reed wordt ook, krijgt zo zijn. Hij laat aan zeker weten, dat hij aan den droom niet vertalen wordt, zij worden matten door met opkomen. Nog een evenzating maakt dat je recht niet gewoon zo slim, op een dag nog slim genoeg. Dat zegt dat wanneer ze aan niet worden den droom vertalen, dan worden er oren zijn been van den tjarpen gereten worden en er hiezen, worden vernicht worden. Also moesten zij niet bloos met de mening verkomen, zij moesten ook eerst dem König zeggen wat hij gedreemd had. Dat wordt meer als mensenkast nemen zo'n te doen. God mocht dat reed, zodat Daniel en zijn drie vrienden worden hoogberiemde steden ha en dem König zijn Königrijk. God weer aan de arbeid. Oba, zaas de vars. Aber wann je mij den droom wiese kennen en de mening, dan word je goochtrieën van mij en veel eer. Daarom maak den droom en de mening op en boor, to mij. Dit wie een zeer besonderd wan en oba. Wann ze aan dat op en boor kunnen, dan word hij aanrekkelijk beschenken. We worden nog zien dat des chenig zeer beïnvloed weer van zijn gefielen. Zevende vers. Zij antwoordde vader en zeide tot dem König, en laat dem König zijn dene zeien, wat de droom weer en wie worden aan de mening geven. Deze zogenaamde wijze mannen wisten nu dat zij een zeer gevaarlijke loog waren. En zij zeide vader tot dem König en een zeer leeft al je waag is me zo dat hij aan den droom vertalen zal. Dan worden zij die mening geven. En mij is zo dat zij worden met een mening verder komen zinnen. Reicht oder nicht. Aber sie kennen nicht mit dem Traum verkommen.

nu de achtervaars. De tjenig antwoord en zed, ik zie me zeggen dat je bloos mij het tijd proeven te trien, wil je zijn dat dat oordeel verzekerd is. Hij leidt aan weten dat bij hem is dat een zeer wichtige zaak. Am is nu zo dat ze bloos mij het tijd willen hebben, proeven met woord op te komen, den tjenig te bevredigen. Nee, in de vars. Aber wenn je mij niet op een boere worden, wat de droom weer, dan is er bloos één gesatz voor junt. Dan je haar junt verenigd te liegen, en met liegende weerd te mij te reden wat de tijd geändert is. Daarom zegt mij wat de droom weer, en dan wou ik weten dat je de mening ook op een boere kennen. De tjenig laat nu weten dat hij niet zeer veel toevertrouwen heeft en de wijze mannen in Babylon. Dat is meelig dat de aan te andere tijden niet haar kunt goede rood geven. Je rood zo als de Baal profeten, dem tjenig Ahab jaren verder beschommeld hadden. Ober wils de Ahab hem terecht starf, kon hij niets doen tot de Baal profeten. Ober dem Nebuchadnezzar is zo dat hij deze woord op een zware proef stalen. En hij deed ook. En eindelijk is dem tjenig zijn denken deeg verständlich. Wanneer ze hem zeggen kunnen wat de droom weer, dan weer hem zo, worden ze hem immerhan ook kennen de mening geven. En wanneer niet, na eindelijk wordt iedereen uitleiden tom deel, wenst mestruus zijn, ze goa de rechter. Dit bevel van Nebuchadnezzar, de wijze mannen aan te brengen, weer schwierig. En de wijze mannen, die zijn nu in grote trouble, zei man. Tien de vars. De Chaldea antwoordde dem tjenig en zeide, door is niet een man op deze eerd, die dem tjenig zijn zaak op een boren kan. Wils niet irgendein tjenig, herr oder harscher, haft jemals zo'n gevorderd van zijn voorzeier oder haaksmeester oder Chaldea. En er slimme log, doen deze mannen nu eindelijk aan er leven prachtig, en proberen dem tjenig dat duidelijk te maken dat wat hij verlangt, is onmogelijk. En jo, wanneer een dat boete natuurlijk het uitlaat, dan is dat ook onmogelijk. Ober ze geven ver dat ze beter waren als gewöhnliche mensen, en nu wil de tjenig haar dat ze dat bewijzen zullen. Auf de vars. Wat de tjenig verlangt, wordt zelden mal verlangt, en door is zes tjena. Die dem tjenig dat op een boren kan, boete de jette, en die wonen niet mank mensen. Anders gezegd, die wijze mannen stonden toe, dat ze geen omgang hebben met den hemel. En ze zeiden tot dem tjenig, dat tjena zijn bevel erfellen kon. Dit wordt je dan den weichred maken voor Daniel en zijn vriend. Twaalfde vers. Dan werd de tjenig zeer oierlijk en zeer vochtig en geeft bevel dat al de wijze mannen in Babylon zullen doodgemaakt worden. Hier is nu te zijn wat van woord de tjenig houdt, dat weer een van zijn karakter teken molen. Dertiende vers. En de bevel wat je geeft, dat de wijze mannen zullen aangebracht worden, en ze zachten naar Daniel en zijn vriend den dood te maken. Nu dit wordt dan ook Daniel en de andere drie mannen insluiten, zijn vriend. En wie dat namelijk het ene leert als de andere, en de tjenig heeft nu toevertrouwen verloren in allem. De erzijnje bevel al die wijze mannen dood te maken, wordt veel aannemen die gans onschuldig waren. Die hadden geen verantwoordelijkheid met den die ver dem tjenig gestoen hadden. Ober dat bewijst ook hoe groot dem tjenig zijn dictatuur amt weer. Hij kon doen wat emmer hij doen wil. Dat neem den en, den nog je ongerecht wordt. De tjene gelegenheid houden dem tjenig zijn droom te openbaren. Nu in de 14 bij 18 vers is beschreven, hoe Daniel nog tijd vraagt dem droom te openbaren. Dit is een zeer, zeer wichtig poort. 14 en 15 vers. Dan antwoordt Daniel met rood en inzicht, to Arioch, de kaptein, even dem tjenig zijn armee, de ruitje gonne weer, al de wijze mannen in Babylon dood te maken.
Hij zei te Arioch, dem tjenig zijn kaptein, waarom is dem tjenig zijn bevel zo hostig? Dan deed Arioch de zaak bekend maken te Daniel. Daniel kon dat niet begrijpen waarom dem tjenig zijn bevel zo hostig en slim weer en ook zo aanreicht. Maar hij bracht veel inzicht en wijsheid en vraagt dem Arioch ook wat de trouble is. De Arioch weerschijnt einer die naar dem tjenig komen kan, en in dem de tjenig wat toevertrouwen had. Dat wordt interessant zijn te weten wat de Arioch dem Daniel alles vertaald. Wordt hij om engte Daniel gezegd ha, dat de tjenig eindelijk erzinnig weer? We weten niet. Maar van wat er is, zou we weten dat dem Daniel zo weer dat dit niet een gewöhnliche zaak weer. Ik wonder ook of Daniel vielleicht vorken genoeg wie met dem tjenig topje was, dat hij in bed wat van wist, van wat van het zoute die tjenig te tijden had, en dat dit een zo'n toeval weer. Zast hij in de farge. Dan ging Daniel naar dem tjenig, en vroeg dem tjenig naar wat tijd, en dan wordt hij dem tjenig de mening openbaren. Daniel kon voor dem tjenig komen. Hij schijnt hard al dem tjenig zijn gunst, en zo vroeg hij dem tjenig nog een beetje tijd, en dan wordt hij hem alles zeggen dat hij tjenig weten wil. Dat schijnt een beetje triest te zijn, Daniel weer maar een jonge man. Oba, wie dat triest? Oder had Daniel een toevertrouwen en zijn God? Meer zo hij had zo'n toevertrouwen. Nu die 17e en 18e vers. Dan ging Daniel zo naar zijn huis en vertaald Hanania, Michel en Sarja, zijn vriend, de zaak, dat zij beide mochten vererbormen van dem God in hemel wegen dit geheimnis dat Daniel en zijn vriend niet worden aangebracht worden met de wijze mannen in Babylon. Nu, best hier in je woorden dat hier wat bijzonder is, zij beide dat zij mochten de erbormung van hemel hebben. De zotse zijn bloos in deze beker te vingen, zoals Nehemia, Ezra en nu Daniel. Wie zeiden dan dat het in Daniel wordt te vingen zijn? Zeg maar, nadem dat de heerlijkheid van Jeruzalem en den tempel weggegaan weer en van dat Allerheiligste, wordt God aangeroept als de God in hemel. Zeg maar, deze mannen hadden geen zin dat God beschränkt weer in den kleine tempel in Jeruzalem, oder dat hij daar werkelijk woont. Hij is de God in hemel. En nu zegt hij dat zij mochten erbormen van hemel krijgen. Dat weer dan de grond van eer gebed. God deed niet beden heren oder antwoorden op den grond dat wij zo verweerd zijn, oder de karakter van onze werken. Al het gebed moet en is op den grond van zijn erbormen der ons Heer Jezus Christus. En Jezus zijn namen te beden, meent ganz einfach, dat we niet op ons eigen wet komen, maar op wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat is der zijn erbormen dat hij ons geraad heeft en dem Heilige Geest gegeven heeft. De 19e vers. Dan wordt dat geheimnis te Daniel geopenbaard en een nachtvisioen. Dan deed Daniel dem God in hemel zegenen. Mij is zo Daniel wat gejubeld ha. Mij is zo dat God dat namelijk to Daniel geef, dat hij to Nebuchadnezzar gegeeft had. Dat wordt zo zijn als God to Daniel reden deed, wanneer ik dat nu zo zeggen kon. 20:23 vers. Daniel antwoordde en zeid, je zegent is God zijn nomen, voor Emma en Emma ha, dan wijsheid en macht je here am on. Hij deed de tijden en jarenstijden andere. Hij deed tjene je wegnemen en stalt tjene je op. Hij geeft wijsheid tot de wijze en wissenschap tot den die verstandnis hebben. Hij deed de diepe en geheime dingen op een boren. Hij weet wat in de diesternis is en dat licht woont wie aan. Ik dank die en doe die prijzen, o mijn vaders er God, die mij wijsheid en macht gegeeft heeft. En haft mij weten laten wat wie nog vroegen, dan du hast dem tjenig zijn zaak to ons je appen boord.
Dit is dan een van dem Daniel zine gebeden die ans in dit boek gegeven zijn. Wan behouden hast, ik zie dat Daniel wie een man met een zwaak, Daniel wie een man die beden deed, en Daniel wie een profetische man. Ik weet niet woont van zine gebeden dat wichtigste wordt zijn, aber sicher is dit een dat zeer wichtig en zeer beriemd is. Dat gebed dat zij beden deden, dat heet Daniel en zine vriend, dat die droom mocht je op en boord worden, is hier niet dol geschreven. Dat zegt bloos dat zij zich ver nemen door nog te vragen en God deed aan antwoorden. Dit gebed hier is dan dat dankgebed, dat God aan je heert en je antwoord houdt. En wat er dit is, wat ik word en je wilt het gebed, Nana. De Chaldea hadden te dem tjenig gezegd dat de jette woonde niet mank mensen, also wir dat nicht mehr eilig te weten wat dem tjenig syndroom wir. Aber Daniel kan dem Wora Gott. En oh, wat van een onderscheid, dat moek. Nu is hij reed naar dem tjenig te gonen, en am weten lotte wat hij gedreemd haft. Aber wie Wora dat matte lotte wat dat nächste Mal, wils ans de tijd te van dag is am. Ik hoop je Wora mij hier dat nächste Mal trafe. Maar dan Gottes Segen, mijn vriend.

0: kan bibelversen den kan ook beten van mijn kinderen. Zo ik doe bibelversen beten Eva mijn kinderen. Dat weet mama. Dat weet mama mijn kop dan kent. Daar was ik spijtig zo hard dat woord in mijn kop. Doch ik bed dat is al ze tiet.
1: Krak.
0: Dat is misa heb misa geholpen.
1: Oh, dat heet ik zo fijn. Ik dacht hier pas aan. Er zijn zoveel van deze homen wat beten kan. En dat zijn werkel je beter. Wat zoveel van haf daf ik geschreven. Dat zijn werkel je beter. En wanneer einer die kan lezen, zissen je beter. En ik weet dat veel andere schriftstellen wat einer ook kan brengen.
0: Jo, en wie zeiden ik like. En ik kan audio bible, dat helpt ook zo. En Bibelshit podcast, zo'n fan.
1: Jo, en ik, voor mij, ik zijn, dus ik eerst al zijn, dat ik aan de jongste zijn, die dan even daar niet cheese. Maar voor mij, weil ik, ik lees aan een podcast, daar ik ben, ik fang mijn huis verpakken zo stel. En ik fang, wanneer ik dan kon podcast horen, krijg ik het van Babzene Jeschek, van krijg ik Susanna Wesley, vielleicht verschiedenste Zeugnissen van wat God heeft in Menschen er leven geschafft, oder van ich Amma, oder wat Amma, nicht? Dingen wat einem kan helpen, om God anbeter te kan leren, en dieper kan leren, en wat Amma. So, na einen, glaub ich, wat sehr fan als van wieder down is, even van mij aan het lezen aan de kinder. En nemen en dan kinderbibel lezen erbij. Of bibelgeschichten lezen erbij. Ik weet voor mij, dat heeft mij nog allemaal geholpen. Dat ik even voor mijzelf die bibelgeschichten dollar om denk houden. Ja, zo dat als NW, glaube ik, zeer fan van einer dort kon. En ze zaten die ook al van reden deiden, van onze babys clean zijn, en een half jaar tiet. Van einer die Salz fördern dat, oder die Buddel geben even dat. Dan tiet neemt om vielleicht singen, oder beten, oder.
0: Dat helpt ook zeer.
1: Van einer dan even kon, de Bibel nemen en lezen dan een bestje, oder.
0: Ja, oder harken dan, dat weet ik nog mal.
1: Ja, oh ja, dat is ook zeer fan. En dat dat hem even helpt met reden.
0: Oh,
1: like, I'm seen Körper en alles, dat jaft een best, dat merkt een bar een beetje zo, frischt hem ab en merkt hem dollar nie.
0: Ja.
1: En ik weet dat we reden van verken, wann bin ich Titan. En wie zijn meid, wie weit een Schlop is sehr wichtig für uns als Mamas. Besonders, wenn wir, da ist viel, was verlangt von uns. En ik glaube, wenn wir je schert an Schlop kriegen, ik glaube, alles kann wie besser down. En even, wie kann besser Fokus sein an die Dinge, wat wichtig sind in ons Leben. So, ja, en dort ist, ik glaube, ons tiet is hier niet meer op. Zo, ik dacht van, hier is best nog een farge waar ik, dat is al jaren terug, wie het moe bij een vrije Bibel staan, wat die farge wordt metgedeeld met mij. En ik weet dat we handen dan al verschiedenste alle kingen, maar ik glaube, ons jongste, wie is stil dan al nog jong. En dan dacht ik zo, oh, wat voor een schijne farge dat is, wanneer ik die even had, dat is dat wie het mij gezegd van mijn kingen nog kleiner werden. Hoeveel weet dat het zijn geweest. En dat is rekenom uit Jesaja kapitel 40, vers 11. Dat lees dit. Hij wordt zijn heer werden, zo als een hoed. De lama wordt hij hem arm opnemen en aan de brast houden. En de schop wordt lama hebben, wordt hij verzichtig leiden. En ik weet best dat we voor mij weer een zagen, grote trouwens, dat God weet mijn hart. We hebben een kleine herd, nicht? Like, wanneer onze kinderen clean zijn. En wil hij ons wat helpen. En wil hij weet ons wat. Even man bij verken, vielleicht een beetje struggelen met de tijd vangen, of wie vangt het woord. Even verken te beden, of lezen, of wat allemaal. Ik geloof hij weet ons wat. En wanneer ik allemaal aan vrouwen heb, God, doe mij helpen dat ik die dollar wel kan.
0: Yeah.
1: Ik geloof allemaal hij wordt, hij eet zijn je beter. En hij wil die ook aanvoelen.
0: Ja, dat is zo in mijn leven van neem. Dat zijn tien jaar was via mijn hoofd en ik zou een schijnje gaan. En als bedrekt en meid. En dan vraagt hij naar God, help me te die wel en die woord wel. En hij is zo drie was. En hij heeft dat allemaal gedaan voor mij. En die maakt bloos gans aan zijn waar we ons feilen. Dus geen nuchterig hand, bloos dat zijn.

0: En hy word ons hier.
1: Amen. Daar is gans, gans zo. So, ja, wel dankschein, vrees, verhorchen. En we wensen dat durch dit, waar je kan ook in jen wandel met den Heeren ook wassen. En blijf moutig.

Jo, van dag weer donderdag. Nog twee dag en dan treedt ze af op de geld van haar pa. En dan wordt ze de kralen teupen en dan wil ze het los. Deze zorgen houdt ze dan niet meer. Aber jo, Mare houdt ze wat moeilijk in haar schuil. En dort gebruikt ze een nieuwe bliefstift. Ze houdt jaren stond als ze een bliefstift houdt. Dan houdt ze, ik moest een uitleer. En dan wil de leren al zo je dolle wezen. En zegt, dit wil ik niet nog eenmaal zo, Irma. Dat u te moeilijk hebt en die bliefstift niet erbij hebt. Zo gaat het niet. Het nächste Mal wordt dan een stroef overgegeven. O ja, nu moet ze ook aber unbedingt te maken in de bliefstift bezorgen. Die kost aber 30 cent. En ze houdt schon geld. Papa, zei ze vandaag op middag. Papa, kost du mir noch 30 cent geven? Ik brugte einmal mijn bliefstift teupen voor een schuil. Wat? Du brugst al wader geld? Du hast jane zin und 5 euro treien. En du wolt zo ja geld. De kleine stete voor een schuil. En de geburtstagje schijnt er, tafst du zelfs van de geld. En alles wat daar nog even blijft, kost ze uitgeven. Papa, ik brug ook maar 30 cent. 30 cent hier, 30 cent door. Nust, het heb je gezegd. Papa, aber dan wordt de leren ze zo dol. Ik moet die bliefstift hebben. Jo, goed, zei de papa. Hier hast du 30 cent. Zoop die de bliefstift. Wies mir erover, wenn du drie temps van een typ. En dan moeten we ons over wat even leiden. Zo gaat het niet weer. Wie geven die 50 geld en doet hem met dat niet uit. Het wordt eind. Wie moeten dat met wat opgeren. Du trist hun 50 geld mooi. Nu is uit. En die worden nu van nu bestemmen wat we die typen en wat niet. Zo gaat het niet weer.

Nu komt ze aan en Irma komt ook voetsemaan en ze zegt tot Anna. Anna, du, ik kon de kralen van donen geven. Wilt du mijn tante, die wil ik deze jaren wiezen? Wil je mij ook zo'n type wel? En mijn tante kon van donen komen, die temt nu eerst open zinnen. Het hulde zo lang, dat is niet slim. En dan wies ik mijn tante, die net richt de open zinnen. En du kost af een ganse week bij Milena opschrijven. Eerst wil Anna zeggen nee, maar als ze dan dacht een ganse week, kon ze wat hem rekenen opschrijven. Ja, dat wierd zich zo verlokkend aan. Nou ja, is in ordning. Maar du, opzinnend, moetst du mij de aanbeding geven. Mijn mama heeft al 2 maal gevraagd waarom ik mij de kralen niet meer aantrad. En ik moet jedes Mal zeggen, het woon nog aantraten. Maar lang wordt mijn maas het niet zo vallen laten. Ik broek de beul terug. Jojo, Anna, du woont toch, op een zinnewend. Na goed, op een zinnewend, is in ordning. Jo, ohne weet had ze nu haar probleem uitgeschoven. Immer nog kon ze haar mama niet in de ogen zetten. Irma moest zich immer nog verstoppen. En immer nog weidt ze de nacht op en schmoot zich in bad en wist niet wohan met haar zorgen. Wozo ze de telt jetzt rieën voor deze kralen? En dat nu terug vorderen, dit dient ook niet. Tina vertelt immer weiter, wie ze zondag zo schrecklich stolt de kralen antreten kon. Zo verjent de ganze wet. En nu weer vrijdag. Morgen moet ze de kralen opgeven. Maar we zullen ze dat doen.

Oh, dat is aber gar nicht gut, sagt ihre Mama nu. Das gefällt nicht mir, das gefällt nicht deine Mama, das gefällt auch nicht dem Lehrer und dem Leuven Gott im Himmel noch viel weniger. Dit is aber gar nicht gut, wat die beiden door ze bericht hebben. Dit moet op een ordening gebracht. Anna, ga nu naar huis, het wordt ook niet voor de kralen zijn. En wanneer Irma zendt, wordt het met de Duits reden. Morgens en morgens wordt ze die de kralen opbrengen. Daar kon ik die verspreiden. Na goed, zegt Anna dan. En ging naar huis.

als ihr mijn huis kom, hadde mama nog tonen last voets met arthrede. Ze bed leuwe veel voor Irma. Bed dat God zelfs te haar zal reden. Dat God haar dag zal kloor maken dat dit niet schijnt zo in een zin te leven. Dat God haar zelfs mocht haar in je wessen reden. Dat God haar zal wezen waar slem de zin weer. En ze bed de mama de ganzen dag voor Irma. Zo ovens als Irma zich wil doorleiden, jent de mama nen zit, Irma is wel met die reden. O mama, het is zo mooi, het is wel nu sloppen, zit Irma vader en wil schwind zich van mama er ogen verstappen. Aber de mama zit Irma, du moetst de kralen opgeven, wenn du die beanige lied hast. Oh, van wo wist de ma dit? Van wo wist du dat met de kralen? In de tijd zonig, wo hast du de kralen? Nu vertelt Irma alles ihre ma, wie dat zich alles had teugen droogt, en dat ze dit verschijnt had. Irma, dit moest du alles in ordning brengen. En het heb Anna versproken, dat u de pap Mare alles in ordning gebracht hast. Opa mama, wie zal het dit, wenn papa mit hun 50 geld heeft? Jo, met 50 geld, is dit hier niet gemocht. Disse zin, is gerata, als dat hij met geld schwint te betalen weer. Du moetst deze alle leeuwen, wat zich hier op je stopselt, moetst du in ordning brengen.

0: De klok is 4 met 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zij wie alle nieuwe hier is. De zeer zeer interessante geschiedenis. Wie wensen jullie veel vrede bij het horen.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Pas op, maar nu wil ik eerst in Psalm 119, verses 1 tot 12 lezen. Je zegt dat is dit. Zijlig zijn die, die de asselig leven, die zich in wandel en God zijn gezaad huilen. Zijlig zijn die, die zijn gezaad huilen, in arm van ganzen harte zet je. Die deinen nus aanrecht en die wandelen in zijn wei. Du hast uns deine Verschriften gegeben, dort wir uns ganz deine Rechte sollen. O, dort mein Leben beständig deine Gebote hüllen macht. Dann würde ich nicht zu schauen worden, wann ich auf all deine Gebote achten würde. Ich sie gereicht und von heute abrechtig, und würde die danke, wann ich deine gereichte Gerechte lehre war. Ich würde all deine Verschriften hüllen, so als du beschlossen hast. Der mich bloß nicht verloren. Wie kann ein junger Mann sein Leben reinhüllen, wenn er sich daran hält, was dein Wort sagt? Ich seh dich von ganzem Herzen und lass mich nicht von deinen Gebeten aufehren. Ich hüll dein Wort im Herzen, dass ich nicht je in die Sünde war. Gott, du sollst gelobt werden und lehr mich zu deinem, was du verlangst. Pass ab! Caleb en zijn broeder Benjamin waren bij Mariva en proefden te vissen. Dat is van de bloes te hard om vissen. De vissen bieten niet, zei Caleb. Hij nam zijn angel en ging onder een boom en schoot. Daar waren meerdere ranken en hij schoof die te zien en zat zich door. Benjamin kwam hem ook voetshanger aan. Oh, wat een woord wordt zeer makkelijk zijn, zei Benjamin. Wel wie nach schwinden beet schwamme eier wie ne huskone, hij neem ook voet zijn hand af en jengt naar water. Caleb checkt naar de tjeile klore water en dacht, dat wud ook zoja schein gone. Ober hij zag door wie Mariva een zijn een teken met een warnung en dat zeed, nicht schwamme, dat water is gefährlich. Benjamin, roept Caleb. Dort sag ich dir, wir sollen nicht schwammen. Dort wurde es teuer gefährlich. Komm mal drei. Benjamin lacht und schreit seinen Bruder. Hast du Angst für ein Kleinbett, Wutter? Ich sehe gerade ein Stückchen nicht. Ich will abpassen. Du bloß nicht Mama und Papa dit vertellen. Und du mit hübst du im Wutter nennen. Caleb stond op en ging naar de kant van Mariva en checkte zijn broeder en zag waar hij door zo mutig en woeder speelt. Maar hij had niet vrede. Een paar minuten later ruipt hij water te zijn broeder. Benjamin, nu kom. Du hast je die al een bed afgeteld. Nu is dat tijd om naar huis gaan. Hij had het nog niet eenmaal zo recht uitgezegd als hij zag dat hastig verschwonk. Benjamin zijn kop onder de water. Caleb flottert zeer uit angst. En hij checkt zeer als hij Benjamin ergens wil zijn kennen. Meestvoets zag hij Benjamin en kart het engstje af. Hij petelt zeer en proeft te zwemmen. Ober hij kan me rood af en zijn kop over water trien. Caleb, help me! Rijdt Benjamin rood zeer hij water onder jink. En Caleb ging erom en proef te denken wat hij kon doen om zijn broeder helpen. Wanneer hij hem rief en dan hupst, dan neemt dat water hem ook met. Met eenmaal hastig val hem wat bij. Hij raan terug naar de boom, neemt zich een van de lange ranken wat de wieren en slaapt hij naar water. Als Benjamin zijn kop waar de veertuim, ruipt hij hem. Benjamin, hier, je rief deze rank. En dan schmeidt hij de rank met al zijn kracht. Benjamin kreeg de rank te huilen, groots in de tijd en hield zeer vast. En Caleb rijdt met al zijn kracht om Benjamin uit de water uit te rijden. Maar de riefer de rijdt zeer jen aan. Hij rijdt en zijn arms de worden omgemaakt. En hij zag dat zijn broeder kon niet veel langer vasthouden. Hij weer ook al zeer meid. En met eenmaal hield hij een stem hangen zich ganz dicht bij. Laat me helpen. Caleb draait zich om en zag een man. Die kwam aan je rand, rijdt hem helpen. Hij neemt de rank en rijdt Benjamin boos zich uit de moeder uit.
De bruide bedankte zich zeer aan den vreemden man. Benjamin vroeg aan Widdertje heim dat hij door dich bij wie. De man zei hij weer aangesteld bij de Riva op te passen en te helpen van jemand in trouble heim. Hij zei dat wanneer de Riva ze hielp wie, dan weer dat zijn arbeid de lengte kant van Riva te gaan en zeker merken dat China hem Riva nennen. Hij moest een lange eng arme haan en twee gonen. Hij zei ook dat er weer veel te veel mensen wat door niet naar de warnung hartje deden. De warnung is door voor een goede oorzaak, zei de man. Ik hoop dat je hast van jou wat je leert, zei hij te Benjamin. Nou, ik dacht ik word bloos een kaart het engste nen hupsen en met eenmaal had er hij van mij te huilen, eie ik, dat überhaupt en wordt, zei Benjamin. Krijg ze schaft het ook met de zin, zei de man. Du kost niet bloos een klein beet aardig deine. Eier die dat en wordt, best du diep in de zin dan gereden. En door u te komen kan zeer schwierig zijn. Ik word dat im denkhulde, zei Benjamin. Zeer goed, zei de man. Nu komt, ik wil je naar huis vieren. Nu heb ik nog wat vrouwen voor je. Luister je nog maar, dat is niet zo slim, want je een klein bed aardigd is. Plus een klein bed leeg uit de strijden. Vlieg een slechte filmtje, of wat nemen wat niet dient is. Alle mensen hebben trouble met zijn gedanken. Maar de Bijbel geeft ons vele warningen dat de zin is zeer gefährlich. De rit ons immer wieder en immer wieder weg van dat geudet. Rein het leven wat God geplant heeft voor ons. Vrouw den Herrn, die te helpen van verzekering weg te blijven. En nee te zeggen te de zin. Alle zin is gefährlich. Door is geen zin denk als een klein beet zin. En ons vaarste uitwendig leren is in Jacobus. Kapitel 5, Vers 7 en 8a. Also, ungestalt jünd Gott, stalt jünd jen den bei sin Feind, dann wort he von jünd verschwinge. Nur dat jünd nur Gott, da wort he ook dich nur jünd komme. En onze Gedanke uit deze Geschicht is, horch nur Gott seine Warnungung. En hier is noch einen Vers. Hörch, wann du rot kriegst und beliert wirst, dass du nur dem kannst weisen. Dort sind Sprüche, Kapitel 19, Vers 20.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzijnen om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wilde niks een zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

Hallo Tjenja, Tjemi hieren. Guten Ovent. Nu tjam de gute Nachtgeschicht verjunt van Tante Anna.

0: Nu geef je je gezicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Door het leven en een schuil. Over mijn jaren, ik wil je zeggen, ik heb mijn mens doodgelacht, zit Belinda. En dan lacht ze waren dat uit de tronen van de baken ralden. Ze wist ik de tronen waar ik met een zeer witte schnappeldeuk. Na wat is er zo te lachen, vroeg een andere mejaal. Zij ons moet dat we ook lachen kennen. Na weet je, we hebben hier een nieuwe schilderin in deze show naam gekregen. Over je zullen zijn en worden daar uitlaat. Ik wil groot aan de leraars die er stoel was, die door hem kwam. Ze hadden een oude taas en een hand en zat zich door dollars, want ze door hem wil blijven. En vroeg, best u de eerste leraars hier binnen in deze school? Jo, ze is dat zijn ik. Dat is goed. Ik zend je komen om hier een jaar leren in deze school. Dan vond zij een ere oude taas neem en trok door een schnappelduk eruit en bonk daarop. Dan leed ze door geld op den dash voor de leraarsche voor een ganse jortum die schuld betalen. Dat reed kraak tau over niet 1 cent meer. De leraarsche die schrijft dat op en leed haar dan op stof nummer 10. En door ben een eerste kracht nu. Maar wat is er zo te lachen, vroeg een mejaal. O, zegt Belinda, van, je dat worden zijn. Kracht wurde er een hoorhaft zo van ik abgedonen. En zo'n wonderbare kleider, zo'n oude en zo'n verklengde schouw als die haft. Want je dat worden zijn, dan word je ook lachen. Dus de Belinda weer een eindje kind in haar familie van zeer rijke elderen. Zij had alle nieuwe kleider wat ze wil. De elderen geven haar ook nog geld om brokken hoe emmer ze wil. Doorheen kwam dat tot zij in deze Mialis school de leider weer. En de andere Mialis leidde zich van haar alle leiden, zo schijnt dat. Als de ovenkasttijd kwam, leid de leraarsche deze nieuwe mejaal door een dash en dan wordt zij vergesteld. Als de nieuwe schilderin met de nomen Fanny, met 15 jaar oud, en haar wordt een plaats gewezen waar ze zal zetten op een lange dash met meer als 50 andere mejaals, alles een jongen. En wanneer de leraarsche niet weer door binnen geweest op een dash, dan wurden andere haar zeer hebben uitgelacht. Dan Belinda de zout en milk grote uren tot de andere mejaals. En die konden zich meest niet weren dat ze niet loslachten. Dan Fanny had zich nu wel een ander kleid aangetrokken. Over dat we ook los en oude en zeer einfach. Over dat we fijn rein. En ze had rode haar. En een beet zomermolen hem gezegd. Zo schwind als Fanny gegeten had, dan ging ze dooruit. Trek nu ihre stoot, dan ze weer zeer blijd. Ze voelt zich zeer vreemd. Want al deze mejaals wat ze niet schaamd. Nächste morgen wordt ze dan van een leraarsche in de school uitgesproken, wo ze stond. En ze weer veel wieder als al die andere en er alle. Over dat melk nog steeds. Hingen er een regenwoord, zij er je schmeestert en je plüdert. Belinda en ihre vriend, werden bloos nog afgenstig als ze antwoorden dat deze beter weer. De nächste paar werk, weer Fanny, ihre arbeid immer nummer 1. Want ze moest wat opzeigen, dan ziet ze dat alle vele los. Ze lijkt zich nicht seinen und nicht antworten werden durch die Blüder, was sie da sperrt. Aber sie bleibt so viel als möglich an ihrer Stube. Dann einen Sinnwund aus der Lehrer nicht da wären, wie Fanny rückgegangen und wird an der frische Luft herangegangen, als ze dan een eind komt, dan wordt de 12 mejales reed. Die stonden door in de lange gang en hebben zich alle aan de hand gevoerd. Als Fanny dan door je in die rief verbiedt, dan rannen ze rondom haar zussen van het nekeerd is en voerden zich de hang toe. Dan is Fanny door Bannon, de koning Ruud. Dan gingen ze aan de rondes en runderkroons en zongen door trots je leider zum spot. Met eenmaal schreef Fanny op en rand door deich met je bald en rand naar ihre stoof en schlitte der toe. En de mejales lachten over alle zo zeer als ze kunnen. Dan heren ze door als een plums hingen de der. En dan nog een grote stenen. De mejales die kikten zich alle aan en wonderden wat is nu geworden. Eine sagt, ich glaube, der ist beschwind. Nu wir alle lachen mit einmal Eva, wie das war. Was soll wir nu daunen, frug eine. Sie raubten, aber da wir keine Antwort anhängen, die der wir tau. Damit kommt die erste Lehrerin daunen. Was ist los, frug sie fort. Sie sehen, sie glaubten, Fanny, wie beschwind in ihre Stoffe, die hafte der tau geschloten. Na, waarom is die der toe gesloten? Na, wie weten nicht. Aber sie waren alle sehr stel. Sie wunderten wat als reich wie vergegonnen. Sie deden zich so anschuldig als sie kunnen. Nu moest een man geraubt worden. Die zat door buiten de lade aan en kroop durch een fenster. En dan sloot hij die der van Bannon op. Dan zagen sie door licht die Fanny op de vloer. Zeer werd hem gezegd. De mejales ging tot nu over alle zeer slecht. De leerische en de man die leden Fanny en haar baard nam. En wordt een dokter geroept en de dokter die ongezocht haar. En zeed, hij wist niet wat hier bevair gegonnen, maar hij heeft zeer grote vijver om verstand. Dat is meilig dat ze wordt haar verstand verlieren. Want die überhaupt wordt leven blieven. Ober de mejales ging het al schlecht. De wensen, want ze dit ober doch niemals houden gedonen. De dokter zei dan, du zal keine nan gaan aan de stoof, bloos de leerische. En dan wordt hij een nurse handschakken toen der bezorgen. En de schouw weer in deze nacht, een groep zeer betriep de mejales. Aber keiner Dollar aus Belinda, die das alle hat angestellt. Sie schickte nu alle Tag Blumen auf Fanny ihre Stube, wann sie auch gar nicht mal nennen können. Am Tieren der wieder dann als Fanny in Bett Peter, im früchte Lehrerschar, nur ihre Fremd. Wo sagt Fanny, ich hab keine Fremd. Ich hab bloß einen Onkel und der hat eine große Familie, die will mich nicht. Meine Mama starb, als ich klein war. Dann hatte ich eine Stiefmama. Ein Vater starb, als ich 5 Jahre alt war. Und von da an habe ich mich musste rumstecken und meist immer allein weiten. Aber die Beste nun noch mal 15 Jahre sehe, die Lehrerische. Ja, sehe sie, aber so schön, dass ich abends konnte, dann vermeide ich mich durch eine Zeichfabrik. Die hatten da eine sehr leichte Arbeit, was ich tunen konnte. Und die betonten mich auch noch ein bisschen für alle Werk. Und ich hielt all mein Geld taub. Ich wollte hier in die Schule gehen. Dann ich hatte gehört, das wie eine christliche Schule. Und ich wollte eine Lehrerin geworden. Und dort wie, so sagt mir das wünschen, dass ich nicht hier, da wäre ich hergekommen. Dann sehe die Lehrerin, du bist hier nun aber noch mal 15 Jahre alt, wo kostet dort alle? Da kam kein Wort von Fanny ihre Lappen von Beschuldigung, die redet nicht davon, was diese Ar haben gedonnen. Sie redet bloß von, wo glücklich sie ist, dass sie haft konnt das Geld topsporen, dass sie hier konnten Schul gehen. Dann sagt die Lehrerin, aber die arme Kind, oh nee, sie, dort ist gar nicht so.

Dat wordt betamen. Ik zie schuld aan dit al aan zich vertaald. De leraars dan alles wat ze gedaan hadden toe de Fanny. En dat zij dat had aangesteld en zij weer de herfierer van dat. De leraars wisten nog niet van, die hadden haar nog niet gezegd. Belinda zei, ik ben ganz schuld aan dit alleen. Ik schaam me over zouden met dat ik zo'n heb gedaan. Zo schwind als ik door een kan in de stoel, dan wil ik Fanny gaan afpracheren en dat overeen merken. Mij is dat zeer leid van horten. De leraars die stond op en zei, zo'n heb je hier gedaan en ik wist er niet van. Wat merkt je voor de Namen voor onze christliche Schule? Jo, sagt Belinda, ik weet, mir is dat zeer leid. Dan zei de leraars, du hast dat nu bekend, nu wil ik dat ook te goud houden. En dat even zijn, aber dat is dat had nie niet zo geworden. Dat merkt ons een slag der Namen, want de lied dit is geworden te heren kriegen. Dan is de bet meier. Als ik verhoord had, dan laten ze de Belinda ook de andere mij alles Fanny bezeken. En het eerste kan Belinda doornemen en praat daarop en merkt alles overeen. En Fanny zegt, Jezus heeft mij alles te goed gehouden. Mijn zinden en ik wil ook alle mensen goed zijn. En dan brachten de mij alles uit van dan aan alle zorten geschenken. Nieuwe kleider, Belinda bracht haar nieuwe show. Dat ging er dan ganz anders. Dat weer zo schijn dat ze dat nu aanzagen, wo ze hadden arrecht gedaan en dat ze aankeerden. Maar wofür schijner waren ze dat eerst, hadden aangezien, eier ze deze zaak begingen. Jezus zegt in Johannes 13, vers 34, daarom wordt jeder man weten dat die mine jünger zijn. Meine Nachfolger, wenn je Leib einen anderen haben, dann müssen wir uns nicht von der freuen. Was sind die Menschen an uns leben? So benehmen wir uns. Amen.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, door het programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons ware toe te heren. We worden nu ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijpen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. 1 klok 10 met een Hauptgottesdienst en zo uwes klok 6. En nächstitten kan op 22 Blumen Uhr.

Wie hebben hierod vijf zaken gezien, waarin alle tien jongvrouwen gans overein waren. Die waren alle gekracht, hadden de aanloding aangenomen, ze hielden veel van Brigham, hadden alle lampen wat dachten. Ze waren alle vuil en schleipen aan. Waarin waren de tierichten niet zo, als de klokken?

De kleuke meisjes hadden genoeg uil. Ze hadden zich nog een dingje extra uil metgebracht, doorop dat het zeer lood worden kon. De andere vijf hadden zich niet extra uil voor haar lampen metgebracht, en krijgt als ze dat licht am nijdigsten brukte, weer haar lampen uitgegaan. Ze konden aber niet ohne licht gaan. Nog een wichtige onderscheid is, dat de kleuke vijf jungfrues rijd waren als de brigam tjeim. De tierichte vijf waren niet rijd, den brigam entgegen te gaan. De tierichte vijf wollen hebben de andere zelle eend van eer eil geven. Aber die zeiden, dat geht niet. Wenn wir nu nog van onze eil geven, dan reed wie alle niet uit. Goed nog moit een tjeipje eil. Als de tierichte meisjes op het trek komen, zijn al alle tjastlied binnen. En de deur is teugesloten. Te lood, ab immer te lood. De brigam zegt God wieder, kan je niet. Wat wil de haar dan met dit gelijknis zeggen? Eerst warnt de haar ons daarvoor dat het dingen jeft voor die dat in de laatste minuut te lood is. Wanneer de haar Jezus zelfs de brigam is, aan den zich deze geschicht handelt en de tjast dat welt eng. Dan die Leibwecht sagt ons de haar zeer klar, wo wichtig dat is, reit te zennen, wann hij kämt. Wie kennen nicht wachten met de reitmerke, wat hij met einmal door is. Wie kennen ons nicht doorab verloten, dat wir ons in de laatste stund ferm sterven, schwind für de Ewigkeit verbereiden worden. Is de eil hier de heilige Geest gemeint? Viele Leibwecht dat het is. Kon een Christ zo uit heilige Geest rannen, als eine Lampe uit Eil rand, kon dat vielleicht ook zennen dat dat Eil met dem Glaube te vielike is, dat de kluke vijf jungfrues am Glaube wat om een derg hielde en de andere vijf ihren Glaube verloren hadden? Ein schien klar te zennen, Eil wie een Tätchen davon, dat ze innerlich reid wieren, den Brigam te trafen en met am te gonen. Bitterlich wieren alle Tieren überein. Doch wir wirklich kein Unterscheid zu sein. Der Unterscheid wird bloß innerlich. Dit Gelegnis stellt jeder Mensch für eine lebenswichtige Frau. Bist du reid? Wenn du die nicht vorher reid gemacht hast, wenn der Haar kommt, ist das zu laut. Dann kannst du an der klappen und prachere, laut mich nennen. Und der Brigam sagt, Gott wieder, kann ihn nicht. Wie zijn er in dit gelijknis nog drie andere wichtige dingen? Waarom werden die vijf kleuke vrouwen niet willens de andere vijf uit te helpen? Jezus wil ons zeggen dat de persoonlijke geloven aan hem niet van einem op den anderen even te drogen heeft. Geen mens kan zich op mijn geloven voor God beropen. Dan kunnen mijn kinderen zeggen, mijn vader wie predia, door eens moet God mij ook aannemen. Jeder Mensch macht für sich selbst die Leibe, dem Herrn aus seinem persönlichen Heiland angenommen habe. Die stolzste Warnung in dieser ganzen Geschichte ist noch, dass der Herr unverhofft kommen wird, so als ein Dief in der Nacht, wann die Menschen am wenigsten damit gerechnet haben. Welchen wir für diesen Tag reit sind, das ist für uns die wichtigste Frau. Jesus sagt, dass wir wirken in Bedematte, dat ons des dag nicht evaile wordt. Wie zijn dan reid dem Herrn te bejenen, wann wir hier op Erde alle dag zo leven en zo werken, als hij dat wel? Wann Christus al hier op Erde ons leven is, dan zijn wir reid dem Brigam te bejenen. Bist du die sicher, dat du reid zijn wurst, wann hij van Deutschheim? Wann nicht, noch erst door je noden tiet. Wer weet ob er wie lang du noch Zeit hast, die Reit zu machen. Schieb dort nicht länger auf. Wir beten noch einmal taub. Herr, du hast gesagt, dass du weiterkommen wirst, ihr Recht zu holen. Mach wieder alle Reit sein, so aus die fünf kluge Jungfrues in das von deutsche Gelegnis, wann du kämst. Jef uns genug Glaube, was um ein Standhaft zu bleiben. Sieh du mit deinem Sehen, mit einem jeden Leibentau hier auch von der Wada. Wir beten dit in Jesus' Namen. Amen.

Onze programma's zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Eén cassette of cd met twee programma's kost $10. Check ons dat geld met, wanneer je dat bestalen, en schrijf ons of je dat op cd of cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, check ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 629. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar programma nummer 629.

Wanneer deze programma te zien zijn, bed we junt van harte dat ook met jullie goede meelig te maken dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer ze goed zijn en dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geeft dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid, die ons het meelig maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijklich zegenen. En nu verabschieden we ons weiter van jullie. Wanneer God het zowel, hier een wiederprogramm door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je vrouwen of bemerkingen tot de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Bitte uns am einen Weg weiter, Heere.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 6. Dan zag ik dat het lam een van de zeven zeelen opmerk, en ik hier een van de vijf tieren als met een stem zoals dit gewitter zaaien. Kom, ik kijkt en zag voor mij een witte paard, en die daarboven zat, had een bogen, en hem werd een kroon gegeven, en hij rijdt gewennend los mij aan te nemen. En als hij dat tweede zeel opmerk, hier ik dat tweede tier zaaien. Kom, en dan kwam een vierhouder paard uit. En dem, die daarboven zat, werd dat gegeven, den vrede van de eer te nemen, en dat mensen zich ondereinander dood maken worden. En hem werd een grote zweert gegeven. Als hij dat derde zeel opmerk, hier ik dat derde tier zaaien. Kom, ik kijkt en zag voor mij een zwarte paard. En die daarboven zat, had een wichtschool aan de hand. En ik hier onder de feiertieren een stem zaaien. Weit voor een dag voor een dagesloon, oder juist voor drie dagen voor een dagesloon. Over wenen eil dat geen schoden. Als dat lam dat vierde zeel opmerk, hier ik dat vierde tier zaaien. Kom. En ik kijkt en zag een paard blaas als een doden. En die daarboven zat, hij dood. En dat dodenrek kwam hem heen aan. En hem werd kracht gegeven dat vierde paard op de eer dood te maken, die zweert, honger, dood en wilde tieren. Als hij dat vijfde zeel opmerk, zag hij onder dem altaar die ere zeilen, die weeën dat Gottes woord en weeën het zeichnis, dat ze je hout houden, weer een dood gemaakt worden. En die schreeën met luide stemmen zeden, haar, du helja, woorhofja, wolang wordt het nog dieren, wat u rechten en raag even woorstand die op de eerd wonen, die ons bloed vergoten hebben. En aan wordt jeder een witte kleid gegeven en gezegd, zij zullen nog een beet langer ruig blijven, wat ere metarbeider en breider, die zo als zij ook worden doodgemaakt worden, ook worden doorbijzennen. Als hij dat zesde zeel opmerk, kijkt ik en zag, door weer een grote eerdbeben. De zon werd zwart als zaakzeig van kozenhoor en de volmond werd bloedrood. En de hemelstierens vallen op de eerd, zoals de reine vieën van vieënboom vallen, wanneer van een stortenwind gescherd wordt. Dan verschwunkt de hemel als van een papierrol opgerold wordt en alle boeien en insel scherderden van een steden naar de andere. Dan verstoken alle kenigs op de eerd, en de grote en rekje en leidende en gewaltje en skloven en vrije zich aan de hallingen en ratsen aan de boy. En ze roopten de boy en steiner, valt op ons en versteekt ons van de ogen van dem die op dem troon zet en van dem lam zinen oja. Wils de grote dag, racht te even, is gekomen en wer kan bestonen.

0: Hier het nekse in een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 8. Als dat lam dat zevende zeeën lopen moet, wordt dat in hemel ongeveer een halve stund ganz stil. En ik zag dat de zeven engel, die door vergod stonden, zeven trompeten gegeven worden. Dan kwam een andere engel met een goldene kam en stond voor hem opverderst. Dem wordt veel weirook gegeven, met de helje ere gebeden op den goldbetrokkenen opverdes, voor den troon te opferen. En de rook van dat weirook ging met de helje ere gebeden toop, uit den engel zijne handen op voor God. Dan neemt de engel de kam en vel die met vier van opverdes, en smijt het op de eerd, en dan rommelt een kracht dat. De blitz strolt en de eerd beebt. Dan moeken de zeven engel, die de zeven trompeten houden, zich rijd door met te blozen. De eerste engel bloost zijn trompet en dan kwam hagel met vier en bloed gemengd en dat werd rauf op de eerd gesmeten. En een dreddel van de eerd en een dreddel van al het reine gras verbrand. De tweede engel bloost zijn trompet en dan werd zo wat als een grote brennende boog en meer gesmeten. En een dreddel van meer werd bloed en een dreddel van alles wat aan meer leeft ging dood en een dreddel van de scheep werden aan de grond gebracht. De derde engel bloost zijn trompet. Dan valt een grote stier, brennend als een vierstok van hemel, en die valt op een dreddel van de waterstrijm en op de waterkwalen. En die stier heet betternis. En een dreddel van water wordt zo better, dat veel mensen daarvan sterven. Dan bloos de vierde engel, en dat sloeg een dreddel van de zon, een dreddel van de moon en een dreddel van de stierns, zodat die alle een dreddel diester worden. En zo wie een dreddel van dag ook een dreddel van de nacht ohne licht. En ik kijkt, en hier een odele midden dicht in hemel vliegen, die schreef met luide stem, wij, wij, wij voor die op de eerd wonen, want zij de trompeten heren worden, die de laatste drie engel nog blozen moeten.

Lever toe hier. Du hast in Radiosende eingeschaltet an die evangelische Botschaft, The Gospel Message, ein Radioprogramm, der die wirkliche verdienen Sender gebracht wird, durch die Leif von der Bergtaler Mennonitengemeinde aus Saskatchewan, der Sommerfeld Mennonitengemeinde aus Manitoba und der EMMC-Gemeinde aus Kanada. Und der Stadt von Jüd, unser Lever toe hier ein Freund mit jüne Gebeter, Brief und Goven. Dankeschön für jüne Mathalb und ein letzter Werk. En die deine antwoord is Ed Martens. Blijft en je schaltet de next komende halve stund. Ik begrijp je met een afschnitt uit Klassebrief kapitel 3 van vers 15 derg 17. En laat den vrede de Christus jeft in jene harten regeren, dan God haft je beroepen als een lief en vreden te leven en dankbaar te zijn. Laat Christus zien woord rijklich onder je wonen. Beleert je en en alle wijsheid haupt einer den anderen tracht, singt die dankbar im harten Psalmen en geistliche Leider, Gott te ehren. En alles wat je zeien en donen, doet in onzen Herren Jesus Christus in nomen, en derich arm dankt Gott onzen Vader. But so weet. Gott wil haben dat zijn Kinder zellen vrouw zellen. En dort te donen moet wie ook de rechte hortens en stalen haben, wo wie ewa denken donen ewa wat Gott für uns dat en wat er für uns gedoen haft. Wie sind angespannt uit Philippa Kapitel 4, dort wie nicht zullen ons zorgen merken, ewa irgendwort, aber zonder veel leven en alles en onze gebeden danken het beden voor God komen en dan am weiterloten wat ons fehlen dat. En onze grootste problemen en schwierigheden im leven kan wie nu den gonen Jesus Christus die voor ons reitstonen deed, met uitgebreide arms, ons te omklammern. Denn zijn uur is niet zo doof dat hij niet heren kan, en zijn hart is niet zo kort dat hij niet helpen kan. Je hebt het ons aanloden, de wie zullen doch ons hart ganz uitscheiden verarm, en de volle verzekering dat hij ons verstonen deed. Hij laat ons nie niet ohne antwoord op onze problemen, je wie zullen ons in zijn met goede dingen vallen. Zoals we lezen down in Philippa kapitel 4 en vers 8 en 9. Dan te go de laatste breider. Wat immer warm bedienenswert is. Wat recht, rein en lijftoelig is. Wat go de eigenschaften haft en lovenswert is. Daarmee geeft je af. Eift je door aan wat je van mij geleerd en je kreeg en je heert en je zijnen hebben. Dan wordt de vredensgod met je zijnen. God wil ons dissen schatz. En onzen hart planten dat wie dat leren, denn Gott wel die en mij van deur, waar er dissen zich geven. Jo lood Gottes woord rechtlich onge jünd wonen. Ja.

Wat is dat oba? Wat meint dit? Hij kijkt door en op, dreht dat ook, en zei waar dat door, es waar dat Dorothy, Alfjotl, de nomen, oba op dit beeld, dat is niet een hot die boven, dat zijn twee weer. Een schmaler waagje in een hecht en een breder waagje erop. Oh, dan wist ik niet wat dit nu zal te bedienen gaan. En ik had al zo gebeten dat de Heer mij mocht wezen wou ik Jezus mocht mijn hart schenken. Nu kijk ik daarna op en dan zag ik dat hier op dit onder dat beeldje bij de waag. Ik ben der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dann die Rebelleck, wat kan dit meinen? Wat engel kan mij dat zo aan? Dit is je de antwoord te mijn gebed. Ik wist niet wo ik Jezus mijn hart zou geven. Aber hij zegt hier, ik zijn de waag. Ik zijn de waarheid en ik zie dat leven. En keiner kent nun voder als derch mij. En wanneer ik nog God wil, dan moest ik derch Jezus en dat weer de waag. Oh, dan wordt mij dat door kloor. Als mij dat licht abdient, dan val ik op knieën. Dan roept God aan en dankt aan. Voor dat wat er voor mij had gedaan. Mijn zenden bekend ik aan. En dan val de schuld waag. Oh, keiner kan zich denken, wo vrouw en wo rein ik mij dan vind. Dan moest ik je dan schaufen, zodat ik weer je pot van de nacht. Wordt het weer zo leicht nu nog in. Ik wie zo vrouw. Ik dacht einfach, ik had een brief van mijn kind, van uit een graf. Dat had mij den waag gewezen om hemel, om heiland. Als ik dan in strik weer war, dan heb ik proef te forschen, als irgendwer wist, wo deze papieren her wären. Keiner wist. Aber schließlich, da wären ein die Menschen, die sehen, da haut er morgen früh, wie dat Sound eiver mit Tjenger wat ferien hat. En nu schließlich weiß mir einer nur die, en da wär in seiner hier. Ik wil zijn of du de früh bist. Maar hier te mol, sag de früh, jo, dat is zo. Deze beide Geschichten zijn mij zeer klar, die heb ik beide Kinder doorgeleerd. Beide met de papieren aanleiding, normale loten. Aber ik moet met beschämtnis zijn, ik dacht dat halt nicht. En dan hier ik met de arbeid ab. Oh, beschwor es me dat nu. Meint du an denken du, dat du nu bist zum Glauben gekommen, en die kind ook. En dat kind is zeilig gestorven en ik heb dat verzien. Ik heb abgeheerd. O, zag ik deze vrede aan de kerk, tot de verzameling, hoe ze dat vertaalt. Mocht je op een mout voeten, blijven je schwester. Wel wie door aan denken, dat we niet willen vergeten wat des tags zegt. Laat het ons aber Gutes tun en niet müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne aufhören. Dort wünsche ich uns alle, die wir tauhorchen, weil wir nicht meid wurden, auch noch selbst die das Programm immer anstalt, dann die Zeit kommt, wo wir ernten ohne abhören. Diese Früchte können bloß eine kleine Frucht sein. Dann haben wir das so am Weh, dass er das andere versehnt hat. Du kunst vielleicht Fehlfrucht sein in der Ewigkeit, fair, waren sie wir trüge geblieben, ein Staunhaufen. Das ist eine Warnung für uns andere, dass wir selber nicht notloten, aber immer ein Abchecken nur Jesus Christum, der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Weil wir uns an dem Worten holen, da wo wir nicht abgeben und da Worte zieht kommen, da wo wir ernten, ohne abhören. Amen.

Goede Marius, ik vraag me dat je erbij bent. Ik vraag me dat je aan je schuld hebt. Was niet op schuld, hè? Was nog een stukje erbij blijven hier, niet? Want ze is niet aan wind 3 minuten nog. Christoph, je reist hier in het programma Tim Kaffee en Mate. Hier wil ik met die tip over einfache Sachen reden, die wir hoffentlich een goed verstaan hebben. Vandaag hebben we maandag den 4. mei 2026 en op deze dag zal het opwarmen bij 23 graden en makkelijk worden bij 19 graden Celsius. Zo, weet je nog van laatst? Weet je nog van vorig jaar? Nee, er waren vielleicht al zeer veel nieuwe mensen die tegenkomen zijn hier te dit programma. Nou wil ik je mal vertellen, vorig jaar had wie een schönes Programm. Du wart een Grossschneider uitgelast. Nicht bloß een Grossschneider, sondern ook verschiedene andere Sachen. En van de oude, dit jaar, dat het was er wie. In deze Monat, wel wie die Gelegenheit geven, ons met te helpen. En wann du daran interessiert bist, dan wirst du hartelijk angelot. Nu ha ik die vielleicht die Sache gewesen, wat ons wichtig is. Aber ik wou die dan mal für sich een beetje antejankeren, dat die dat dan ook nog irgendwie wichtig wordt. Du hast die Gelegenheit, een Grossschneider te gewinnen. Dat is een Gröten, wo du satte kost. Wat niet in Stierhaft, een Chirocero nennt man dem. En dan is dit ja ook nog wat gewaltig schmackert voor de frühste bij. Een Thermomix. Dit zijn machine waar de frühste zeer nötig met zijn. En ik weet bloß irgendeine machine. De zeer, dat is de enige wat dat hier in Paraguay heeft van dit model. En ganz dieren denk aan mijn handen. En dan is er nog een stoik, een drillende stoik. En dan nog een paar Vorräder und das Malesadora und all so eine Sache sind dabei, die gewässt uns sehr gutlich worden sind. Und so, nu haben wir dann einmal best all jahre voll ganz an die Jankert, ne? Wenn du die was lassen kaufen, dann kostet die in Arbeiter von Mensachero absichern, wenn du irgendeine seine Nummer hast, dann kostet den kontaktieren. Und dann kostet die du lassen kaufen. Der Preis ist kreuzig geblieben. Vorig jaar waren de 100.000, dit jaar zijn die ook bij 100.000. En wanneer du 5 stuk kaufst, dan kriegst du einen gratis dorthin, ein Lass, ein Rifa, oder wenn man dat sagen würde, nicht ein Fluss, sondern Rifa, du weißt, nicht? En ja, wat wil ik die noch sagen? Ja, ik wil die noch meine Nummer dergeven, wanneer du de Lasser bij mij kaufen wirst. Dat jaar zou wie du een beetje wiedergekomen al vijf jaar dat we alles met de hand uitschrijven. En dat weer veel arbeid. En dat jaar kan ik die, wanneer du mij dat geld even wist, dat klaar is dat dat is, dan schrijf ik die din foto en du zijn die nummer boeien, die nummer en die nummer en wie drukken dan hier bloß nog die zool uit. En dat gaat dan alle typen een grote kam nemen. Nou, wel wie dat zo uitlaat als het normaal wordt, plus dat dit tisseren zal het niet zoveel handgeschreven geven. Zo, mijn nummer is 0981-203-321. Dat is mijn nummer, want die was die met mij in verbinding zaten weens, laat haar dan blusteren. En zo, heb ik nu ook werkelijk aan alles gedacht. Weet je wat? Wir waren uns hier nu voor mal den Leut anhörchen. En während dem Leut koste die du op YouTube een Bild bekeken. Du koste die dem Grossschneider bekeken. Du koste die de Stoik bekeken, wie die ungefähr uitlooten kon. En ook nog de Vorräder en al de andere schmacke Sachen. En de früheste war je dan vielleicht sich al met Anjanker en dem Thermomix. Ze, de bas angeloot. Bij ons hier in Mensachero met de halbe, ons met de Rifa, en wie willen on meere mensen van jid wat treeën. En dat met dat wat je gewonnen is bij de Lasari.
Harry van Smol het leid aan een keks die dat mal aan wat door uitgelast wordt, während dem leid kostet dat Build Up YouTube zijn.

Ook verder juist. Dort zijn toe die bestalen van den Kataloog.

0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat Nebuchadnezzar een droom had, die een zeer grote bediening had. In deze vandaagse lektion, waar we zeiden dat Nebuchadnezzar zijn droom brachten deed om zijn wijze mannen uit te proeven, om te zeigen of zij werkelijk kunnen waarzijn, indem hij verlangt dat zij hem zullen zeigen wat hem gedreemd had en wat de droom van de bediening had. We waren nog zeinen dat God Daniel bracht om Nebuchadnezzar te wiezen dat hij de einzige ware God is. Ik lood die nu waren aan en je zal te blijven om te zeinen wat we hier van der waren leren kennen van deze lektion aan het boek Daniel am Oude Testament. Herr, ik dank die waren voor de Bibel en bij dat u dien woord nu waren moest rijkelijk zijn te jeder persoon wat er aan je schuld heeft. Amen. Hier is waar de metjunt, Prediger Elmer Reimer.
1: We zijn vandaag in Daniel, dat tweede kapitel. Nu dat vergeet mal verleidt wie ons ongerechte en dem tjenig Nebuchadnezzar zijn paulust. Dort wie aan dat rechthuis van dat eerste grote weltrijk. Dus Nebuchadnezzar had een droom gehad en een nacht, en aan bode dat zeer. Hij had immerhan gewonderd wat in de toekomst wie. Niet bloos voor zijn tjenigrijk, aber auch für die Welt am großen Ganze. Und wo wird das noch einmal alles zu einem Ende kommen? Und weißt nu, wie 3000 Jahre later, doen viele Menschen nu, auch noch wegen der Sache wundern. Na, dit geeft uns die Antwort, und mich interessiert dort, dort Gott die Antwort geeft zu einem heidnischen König, die dem Herr nicht kennt. Du Daniel, der zweite Kapitel, der zweite und dritte Vers. Dan roept de tjenig al de stieren voorzijers en de haaksmeesters en de Chaldeeën en zeet aan dat zij zullen dem tjenig zijn droom verleien en zo tjemen zij een stunde ver dem tjenig. En de tjenig zeet aan, ik ha een droom gedreemd en mijn jeest en mij is getrubbeld te weten wat de mening is. Zij wat het zegt, hij roept al de wijze mannen. Deze wijze mannen werden ingeleerd in al die Babylonische leer. En Daniel en zijn 3 vrienden werden gedaan ook. Aber die schijnt werden niet mank deze, die nu werden geroopt worden. Aber immerhan deze, die nu geroopt werden, werden die al jaren in dem tjenig zijn dienst werden gewaast. En die werden immerhan ältere mannen. Daar wordt veel wetenschap en wijsheid zijn en deze mannen alles taub. Aber die hadden ook veel te doen met eeuwig geloven en valse ideeën van de heide religionen. Vriend, ik weet niet hoe weet wie nu in deze tijdje komen zijn. Ik weet er zijn zonen die zeer hoog uitgeleerd zijn die niet leven dat de Bijbel God zijn woord is. Mij is zo dat er denken heidnisch is en met eeuwig geloven verbonden. En is het niet interessant dat zij de Bijbel uit de scholen en je recht hieze roetje noemen ha, overdonen alle hand van haakserie en eeuwig geloven aan je rechten. Dat civiliseerde mensen jaren terug aan zijn leden. Dat is interessant, niet zo? Je hoog uitgeleerd zijn meent niet immer dat mensen kloek of gewitst zijn, veel goede ontsluitingen te maken. Deze mannen, daar bij Nebuchadnezzar, hadden toop veel wissenschap. En die waren nu voor de tjenig gebracht. En nu waren zij de tjenig zijn vreemde en bijzondere bevel heren. De tjenig zegt aan dat hij wat gedreemd heeft. En dat schijnt zo dat hij wil haar dat zij zullen toe aan zeggen wat de droom via. Dat is een halwege bevel. Is mij zo. Over de tjenig weer zo dat de droom een bijzondere mening had en hij wordt nu de wijze mannen uitproeven hoe kloek ze werkelijk waren. En zijn donkerheid. Dacht de tjenig dat God wat te hem te zeggen had, over wat kon dat zijn. En om zeker te zijn dat de mannen dat recht het uitleiden zouden hebben, liet hij aan niet weten wat de droom was. Die zullen eerst de droom vertalen en dan wordt hij naar haar uitleiden harken. En zij wat de mannen te hem zeiden, de 4e vers. Dan zeiden de Chaldeeën tot de tjenig en de Arameische Sprook, O Tjenig, leef voor Emma. Vertel die Nadine dem Droom, en wie worden de mening op en boren? Ik heb manchmal gewonderd, woer dat herstemt dat een Tjenig zijn Nadine toen am zeier worden, O Tjenig, leef voor Emma. Aber dat is zo als ze dem Tjenig schmeichelen deden. Ik wonder of manchmal dem Tjenig dat niet zo weer, dat het een dam heeft wie een zoon te zeier. Besonders wanneer hij oud weer, en bovenaan vielleicht ook niet gezond weer. Aber hier is wat dat interessant is. Wie behouden nu dat Daniel dit boek schreef, en hij weer Hebreeuws, als hij weer dat zijn sprak. En als hij dit boek schreef, vond hij aan dat te schrijven in Hebreeuws. Aber hier nu krijgt op deze stad, waar de zogenaamde wijze mannen tot hem tjenig reden, is dat in de Chaldea er sprak geschreven, en dat weer Aramees. Oder dat wordt manchmal ook Syriak genaamd. Also van des vierde vers en dat tweede kapitel, bedekt dat zevende kapitel, den 28e vers, is dat in de Syriak sprak. En dat weer de sprak die meer algemeen weer in dat Babylonische Rijk. Dat weer de sprak die gebruikt wordt van tjeniglijke zaken en je schaft te reden en schrijven. Dat wordt zo zijn je vast als nu in veel steden de Engelse sprak is. Ober is er wat meer tot de zaak als dat het de Paulus sprak weer? Mij is zo jo. Wat deze steed in dat tweede kapitel redt dat meer van Daniel. Also is dat met de Juden in zijn, Daniel en zijn vriend. Ober in dit poort waar dat de Syriak sprak is, is mij zo dat God tot de ganse welt redt, niet bloos toe en van zijn nation de Juden. Die zijn nu in gevangenschap in Babylon, die zijn door bij de Kernola. Dat is mij zo als van God dat scepter van de tjeniglijke dooftfamilie genomen heeft en heeft die verenstoot en de heide er hang gegeeft. En dat wordt door eindelijk ook blijven wat hij eind van deze dag dat terugnemen wordt en Jezus wordt over alle nationen regeren. Dat scepter wordt in de hang zennen de nagelmolen ha, wils dat is God zijn zwak dat Jezus regeren wordt. God zijn woord, de Bijbel, is eindelijk een weltboek. Dat is niet bloos voor een paar zarte mensen, of een gewisse poort van de welt. God zegt wat zeer interessant is, in den 89e psalm, den 27e vers. Ik woor am ook mijn eerste boerne morgen, hecke als al de tjenigs op de eerd. Tjenig over alle tjenige, en her over alle herre. En dan in den 34e vers, en den 89e psalm zegt hij, ik wil mijn bund niet breken, en dat niet andere wat ik gezegd heb. Eenmaal heb ik geschworen, bij mijn heiligheid, dat ik niet zo doof liegen wil. Zijn zomer zal voor immer blijven, en zijn troon, zoals de zon voor mij. Dat zal voor immer bestedigd zijn, zoals de maan, en zoals een trouwe zij im hemel. God zegt dat wanneer du ruut gaan kanst, en de zon met eenmaal niet door is, en de maan de nacht niet uitkomt, dan kanst du ook denken dat hij zijn zin geënderd heeft. Aber zolang als du de zon zijn kanst, en de maan de nacht, dan kanst du ook weten dat hij, God, zijn tjenig wordt op deze eerd opstalen. En jo, wie reden hier van wat dat even de ganse welt is, niet bloos een kleine stad of een nation. Nebuchadnezzar weer de eerste weltherrscher, en de sprook hier is nu de weltsprook en de tijd. En nu zegt de tjenig, tweede kapitel de vijfde vers. De tjenig antwoord en zei tot de Chaldeer, mijn woord is bestedigd. Wanneer je mij niet in droom kunnen bekend maken, en ook de mening, dan worden jullie tjarpen verreten worden, en jullie hiezen worden als secreten gemaakt worden. Nu dat is schwierig gerecht, vriend, maar dat is te zijn wat de tjenig hem zin heeft. In je evenzettingen had het zo gemaakt dat de tjenig vergeten heeft wat de droom weer. Maar dat is niet zo als het geschreven weer aan aanvang als het geschreven wordt. Hij had zijn droom niet vergeten, hij wist wat dat weer. Om hem zeker te zijn dat zij hem de rechte mening geven worden, zullen ze eerst aanzaaien wat hij droom weer. Want ze zo klok waren, niet bloos dat. Hij maakt dat klaar tot de voorzaaier en wijze mannen, dat hij zijn zin niet geënderd heeft en ook niet wordt. Dat je recht dat hij van reed wordt ook, krijgt zo zijn. Hij laat aan zeker weten dat hij aan den droom niet vertalen wordt, ze worden matten door met opkomen. Nog een evenzetting maakt dat je recht niet ganz zo slim, op een dag nog slim genoeg. Dat zegt dat wanneer ze hem niet worden den droom vertalen, dan worden er oren zijn been van den charper gereden worden en er hiezen worden vernicht worden. Also moesten ze niet bloos met de mening verkomen, ze moesten ook eerst hem tjenig zeggen wat hij gedreemd had. Dat wordt meer als mensenkast nemen zo'n te doen. God maakt dat reed, zodat Daniel en zijn drie vrienden worden hoogberiemde steden ha en dem tjenig zijn tjenig rek. God weer aan de arbeid. Oba, zaas de farge. Obe wanneer je mij den droom wiese kennen en de mening, dan word je goochtrie van mij en veel eer. Door een maak den droom en de mening op en boer, to me. Dit wie een zeer besonderd van en oba. Wanneer zij aan dat op en boer kunnen, dan word hij aanrekkelijk beschenken. Wie worden nog zinnen dat des tjenig zeer beïnvloed weer van zijn gevielen. Zevende vers. Zij antwoordde vader en zeide tot dem tjenig, en laat dem tjenig zijn deine zeien wat hij droom weer en wie worden aan de mening geven. Deze zogenaamde wijze mannen wisten nu dat zij een zeer gevaarlijke loog waren. En zij zeiden vader tot dem tjenig en een zeer leeft al je weg als mij zo dat hij aan den droom vertalen zal. Dan worden zij die mening geven. En mij is zo dat zij worden met een mening vergekomen zijn. Recht of niet. Maar zij kunnen niet met dem droom verkomen.

nu de achte vars. De tjenig antwoord en zed, ik zie me zeggen dat je bloos mij het tijd proeven te trien, wil je zien dat dat oordeel verzekerd is. Hij leidt aan weten dat bij hem is dat een zeer wichtige zaak. Am is nu zo dat ze bloos mij het tijd willen hebben, proeven met woord op te komen, den tjenig te bevredigen. Nee, in de vars. Aber wenn je mij niet op een boren worden, wat de droom weer, dan is er bloos één Satz voor junt. Dan je haar junt verenigd te leeren, en met leerende weer te mij te reden wat de tijd geändert is. Daarom zegt mij wat de droom weer, en dan wou ik weten dat je de mening ook op een boren kennen. De tjenig laat nu weten dat hij niet zeer veel toevertrouwen heeft en de wijze mannen in Babylon. Dat is meerlijk dat de aan te andere tijden niet haar kunt goede rood geven. Je rood zo als de Baal profeten, dem tjenig Ahab jaren verder beschommeld hadden. Oberwils de Ahab en terecht starf kon hij nus donen tot de Baal profeten. Ober dem Nebuchadnezzar is zo dat hij deze woord op een zware proefstalen en hij deed ook. En eindelijk is dem tjenig zijn denken deeg verständlich. Wanneer ze aan zeggen kunnen wat de droom weer, dan weer aan zo, worden ze aan Emmahan ook kennen de mening geven. En wanneer niet, na eindelijk wordt iedereen uitleiden tom deel, wens mestruus zijn, ze goa de rechter. Dit bevel van Nebuchadnezzar, de wijze mannen aan te brengen, weer schwierig. En de wijze mannen, die zijn nu in grote trouble, zei man. Tien de vars. De Chaldea antwoordde dem tjenig en zeide, door is nicht een man op deze eerd, die dem tjenig zijn zaak op een boren kan, wils nicht irgendein tjenig, herr oder harscher, haft jemals zo'n gevorderd van zijn voorzeier oder haaksmeester oder Chaldea. En er schlimme log, doen deze mannen nu endlich am er leven prachre, en probe dem tjenig dat deutlich te maken dat wat hij verlangt, is onmogelijk. En jo, wanneer einer dat boete natuurlijk het uitlaat, dan is dat ook onmogelijk. Aber zij geven ver dat zij beter waren als gewöhnliche mensen, en nu wil de tjenig haar dat zij dat bewijzen zullen. Auf der Farsch. Wat de tjenig verlangt, wordt zelden mal verlangt, en door is zes tjener, die dem tjenig dat op een boren kan, boete de jette, en die wonen niet mank mensen. Anders gezegd, die wijze mannen stonden toe, dat ze geen omgang hebben met den hemel. En ze zeiden tot dem tjenig, dat tjener zijn bevel erfellen kon. Dit wordt je dan den weichred maken voor Daniel en zijn vriend. Twaalfde vers. Dan werd de tjenig zeer oierlijk en zeer vochtig. En je bevel dat al die wijze mannen in Babylon zullen doodgemaakt worden. Hier is nu te zijn wat van woord de tjenig houdt, dat weer een van zijn karakter teken molen. Dertiende vers. En de bevel wat je geeft, dat de wijze mannen zullen aangebracht worden, en ze zachten naar Daniel en zijn vriend den dood te maken. Nu dit wordt dan ook Daniel en de andere drie mannen insluiten, zijn vriend. En wie dat namelijk het enje leert als de andere, en de tjenig heeft nu toevertrouwen verloren en allem. De erzijn je bevel al de wijze.

mannen dood te maken, wordt veel aannemen die ganz onschuldig waren. Die hadden geen verantwoordelijkheid met den die voor dem Tjenig gestoonen hadden. Aber dort bewijst ook hoe groot dem Tjenig zijn dictatuur amt weer. Hij kon doen wat immer hij doen wil. Dat neem den aan den nach je ongerecht wordt. De Tjenig gelegenheid hadden dem Tjenig zijn droom te openbaren. Nu in de 14-18e vers is beschreven hoe Daniel nog tijd vraagt dem droom te openbaren. Dit is een zeer, zeer wichtig poort. 14e en 15e vers. Dan antwoordt Daniel met rood en inzicht to Arioch, de kaptein, even dem tjenig zijn armee, de rutjegone weer, al de wijze mannen in Babylon dood te maken. Hij zei to Arioch, dem tjenig zijn kaptein, waarom is dem tjenig zijn bevel zo hostig? Dan deed Arioch de zaak bekend maken to Daniel. Daniel kon dat niet begrijpen waarom dem tjenig zijn bevel zo hostig en slim weer en ook zo aanreicht. Aber hij bracht veel inzicht en wijsheid en vraagt dem Arioch ook wat de trouble is. De Arioch weerschijnt einer die naar dem tjenig komen kan en in dem de tjenig wat toevertrouwen had. Dat wordt interessant zijn te weten wat de Arioch dem Daniel alles vertaald. Wordt hij om engte Daniel gezegd ha, dat de tjenig eindelijk erzinnig weer? Wie weet het niet. Aber van wat er is, tja, wie weet het, dat dem Daniel zo weer dat dit niet een gewöhnliche zaak weer. Ik wonder ook of Daniel vielleicht vorken genoeg, wie met dem tjenig topje was, dat hij in bed wat van wist, van wat van het zoute de tjenig te tijden had. En dat dit een zo'n toeval weer. Zast hij in de vars. Dan ging Daniel naar dem tjenig en vroeg dem tjenig naar wat tijd. En dan wordt hij dem tjenig de mening openbaren. Daniel kon voor dem tjenig komen. Hij schijnt hard al dem tjenig zijn gunst. En zo vroeg hij dem tjenig naar een beetje tijd en dan wordt hij hem alles zeggen dat de tjenig weten wil. Dat schijnt een beetje triest te zijn. Daniel weer maar een jonge man. Aber wie dat driest? Oder had Daniel een toevertrouwen en zijn God? Meer zo hij had zo'n toevertrouwen. Nu die 17e en 18e vers. Dan ging Daniel zo naar zijn huis en vertaald Hanania, Michel en Sarja, zijn vriend, de zaak, dat zij beden mochten vererbormen van dem God in hemel wegen dit geheimnis dat Daniel en zijn vriend niet worden aangebracht worden met de wijze mannen in Babylon. Nu, best hier in je woorden dat hier wat bijzonder is. Zij beden dat zij mochten de erbormung van hemel hebben. De zotse zijn bloos in deze beker te vingen, zoals Nehemia, Ezra en nu Daniel. Wie zeiden dan dat het in Daniel wordt te vingen zijn? Zij maar, nadem dat de heerlijkheid van Jeruzalem en den tempel weggegaan via en van dat Allerheiligste, wordt God aangeroept als de God in hemel. Zij maar deze mannen hadden geen zin dat God beschränkt weer in den kleine tempel in Jeruzalem, oder dat hij daar werkelijk woont. Hij is de God in hemel. En nu zegt hij dat zij mochten erbormen van hemel kriegen. Dat weer dan de grond van eer gebed. God deed niet beter heren oder antwoorden op den grond dat wij zo verweerd zijn, oder de karakter van onze werken. Al het gebed moet en is op den grond van zijn erbormen der gans Heer Jezus Christus. En Jezus zijn namen te beden, meent ganz einfach dat wij niet op ons eigen weet komen, aber op wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat is der zijn erbormen dat hij ons geraad heeft en dem Heilige Geest gegeven heeft. De 19e vers. Dan wordt dat geheimnis tot Daniel geopenbaard in een nachtvisioen. Dan deed Daniel dem God in hemel zegenen. Mij is zo Daniel wordt gejubeld, ha? Mij is zo dat God dat namelijk tot Daniel geeft, dat hij tot Nebuchadnezzar gegeven had.
Dat wordt zo zijn als God tot Daniel reden deed, wanneer ik dat nu zo zeggen kon. 20 per 23 vers. Daniel antwoordde en zei, gezegend is God zijn nomen, voor Emma en Emma, dan wijsheid en macht je hier aan aan. Hij deed de tijden en jarenstijden anderen, hij deed tjene je wegnemen en stalt tjene je op, hij geeft wijsheid tot de wijze en wissenschaft tot den die verstandnis hebben. Hij deed de diepe en geheime dingen openbaren, hij weet wat in de duisternis is en dat licht woont bij hem. Ik dank die en doe die prijzen, o mijn vaders er God, die mij wijsheid en macht gegeven heeft, en heeft mij weten laten wat wie nog vroeger, dan du hast hem tjenig zijn zaak, to ons je openbaart. Dit is dan een van dem Daniel zijn gebeden, die ons in dit boek gegeven zijn. Wanneer behouden hast, ik zie dat Daniel wie een man met een zwaak, Daniel wie een man die beden deed. En Daniel wie een profetische man. Ik weet niet woont van zijn gebeden dat wichtigste wordt zijn, maar zeker is dit een dat zeer wichtig en zeer beriemd is. Dat gebed dat zij beden deden, dat heet Daniel en zijn vriend, dat die droom mocht je op een boord worden, is hier niet dol geschreven. Dat zegt bloos dat zij zich ver nemen door nog te vragen en God deed aan antwoorden. Dit gebed hier is dan dat dankgebed, dat God aan je hiert en je antwoord houdt. En vader, dit is wat ik word en je wolt het gebed, nana. De Chaldeer hadden tot dem tjenig gezegd, dat de jette woonde niet mank mensen, also weer dat niet meerlijk te weten wat dem tjenig zijn droom weer. Maar Daniel kan dem woorden God. En o, wat van een onderscheid, dat moek. Nu is hij reed naar dem tjenig te gaan, en am weten laten wat hij gedreemd heeft. Maar wie worden dat moeten laten wat het nächste Mal, wils ons de tijd te vandaag is am. Ik hoop je worden mij hier dat nächste Mal treffen. Maar dan gaat het zeggen, mijn vriend.

0: De klok en strooi maakt 30 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ongeren onder moet spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary. En vandaag ha ik hier some jas met me en er noemen as Diana. En zo Diana versch die ons aan ze tohira wel een beetje zijn about die zalts at our very best.
3: Gendag hola, ik zie Diana en ik zie bevriend met Andrew Friesen die dan wat met plotietje muziek en programma's maken.
2: Je hebt een jonge familie en zeer schmakke familie, zeer schmakke kinga.
3: Dank
2: je. En zo ik en Diana, we willen hier van bit van deel reden van de thema van waar we als mamas en of vrijes ons tiet hand met God en de verschillende tijden in ons leven van onze kinga clean zijn en voor mij zelfs we hebben 5 kinga en 3 van de zijn bevriet en de jongste bed woont nog thuis op de zijn te gaan wat een van de zijn groot zo we willen ons hier best meer in de hand bij het loten dat van we ons tijd met God hand en ons dag en van we beden dan en van we de schrift lezen en zo weer. So, zaar fjaten, glaub ik, wie als mamas, wie kan ons zaar leich, schuldig feilen. Dort, wie dan vielleicht nicht besonders viel tiet, nehmt, die Bibel lesen, oder dort, wie dann vielleicht nicht smarrig ist, oder vielleicht für ein Schlucken gehen, oder wat immer, oder wat fällt dir die Anna?
3: Jo, ganz vernef, dort hast schwor, en, na, wat von der Deo, dort hast leicht, dort im Tiet merken, aber dann wat von der erste nicht. Zo, en dan voelt ik prost nog maar wanneer hij niet kon een steun beden of een steun in de Bibel lezen. Dan voelt hij zich dat hij haft niet je nu hier doen.
2: Zo, Diana, dus jullie jongste zijn alle clean. Ze zijn alle in schuljorn of wat allemaal. Zo, wat voor design vond je de dolste challenging of de dolste wat die... Bans de fing des tom wat doch hum wird het pjaken zijn like dat die hots vielleicht na karte nachgehoord oder dat die bas meid oder like dat de jonge sind alle absmarius met die taub oder wat versch design wie für die
3: alle de dinge en besonders nicht in die schlop en dan nie schwanger zijn dat merkt mij zaal meid en ik fel mij nog moeses wanneer jonges nu mij komen ik lezen do en han ernst wat aan veel dat ze veel hulp als we niet zo de riet niet je danken komen dan aan helpen dat als voor
2: maar ik leef zijn een king aan de velen verken ook oh mam zat hier dat de dag dan wat je dan wel tijd aan voor mij nee zo
3: ja ik probeer dan te leren dat wanneer ik mijn bibel lezen dan zullen ze niet te zeggen maar dat is nog wel nee de veel op ernst hulp dan maar ik bloos en dat is oké
2: ja dat is niet en ik leef ook dat door zijn tijden waar de beden dat beter kan verstaan is het nächste mal niet maar zo als dat has die weer je vang wat je vindt als leichter voor die of als de bloos een beetje zo dag te dag waar maar dat dan ik kan.
3: Ja, dat is dag te dag. Want ik lijk dat smaars te doen. Dat speelt zich beter voor mij, wanneer ik mijn dag zo ontvang. En juist in besonders hoor ik niet ongevangen dat. En ik voel me bis dat een ganze dag hier niet reich. Zo, ik lijk dat smaars te doen. En zij kan dat al zo en zo goed zijn, wanneer mami dat zet, dan zullen ze er toch voelen. Zo, ik probeer dat te doen.
2: En ik lijk ook... Es ist wie, es ist frühes und besonders, wenn wir Gottes Kinder sind, dort ist es wichtig, dort unsere Kinder dort sein.
3: Jo,
2: von ganz clean on, dort der sein. Okay, Mom liest die Bibel oder Mom der beten.
3: Für sure.
2: Nie soll ich auch tachloten, wegen sehr enge Haltung mit Gott, nicht? Und dort ist bei Jo, und ich weiß, dass für die in Ag, wir sind, wird so auf verschiedenste Städten, mit, von alle unsere Kinder haben, und mit uns Täter, und da und so fort. Und ich, das ist, ich schon zu design, da dort, Even wenn meine Kinder auch groß sind, und das wir haben auch zwei Wort Tschüss wohnen, und einer hier in der Schule, und der andere merkt sich zum Morgen rein zur Arbeit. Und wenn ich nicht fair in besten Tag abstunde, und anfange mit mein Bibel lesen und mein Gebet, fair ich gehe ans jüngste sein, kann ich Tag zum Abstunde zum Schule gehen. Mir spät sich so, dann als das Schwur, das vorrecht zu kriegen. Wenn's einer jene dort, einer jene dort. Und dann dort eben kommt ans zweite Jüngste dann und merkt sich reit in der Arbeit vorne und was immer. Und dann spät sich so, okay, dann weiß ich nie noch gehen, will's für mich auch gleich Blödes zu beten. Und ich fäng bis dort aus dann viel schwander. Dann dort trägt rum noch dort und kann nicht wie ich, nie war ich dort noch vor ich merken oder was immer. So, und ich glaube, das Messen dauert wovon alle, wenn sie nicht Kinder sind, da wollen immer Dinge sein, wo du mit dem Kern machen kommen, oder wo dort einer wird so leicht kennen, bis er denkt, ach, das ich wohne nicht, oder ach, das sind dauernd, oder wo immer, und dort einer wird schlafen mit wollen, und ich glaube, es ist wie ich von reden, dass das wichtig ist, dort Gott erste Kämpfen ans Leben, aber ich glaube, aber auch dort wir brauchen nicht ans Schuld drehen, wenn wir dort nicht kennen, dann kratzt das Wort. Einem fährt vielleicht aus, wo einer vielleicht denkt, okay, so mal dort. Aber ich glaube, das ist viel doller wichtig dort. Wir haben verlangt, um uns zu engagieren mit Gott, oder zu sehen, wo es sein, oder zu beten, oder was auch immer nicht. So, die vertrauen ihr schon ein bisschen fair, wie, was hier kam dort, was ein bisschen von dieser Früh, wo er nomen Susanna Wesley, und sei aus dem Mom today, Evangelist, was heiten, das John Wesley und Charles Wesley, da wir im Bett erde Junges, und wo Susanna sei hod, a gleib 10 Kinder, gleib ich, bot sei geraut merken deit, sei hod viele Worte sterben, but, and bloß wo wichtig ordet wird, dat er Verhältnis mit Gott. And wo, sie dort wir bis jeder Tag dort wir ein Sager der Part von ihr Leben. Und ich fand das so interessant, wo mich heim Arbeits noch in meine Gedanken nahm, was ich doch von der mitteilen. Und wo sie wird ein gerade Schuldig anhören, und wann sie ihr Cheat hat, wann sie wohl beten, oder wann sie wohl lesen. Wo sie das gerade Schuldig wird eben auch gehabt haben. Und dann wissen ihre Kinder, oh, Mama hat das Schuldig eben auch gehabt, nicht habe ich, mit wie er Tagloten will, sei der beten oder sei der die Bibel lesen. Und ich fand das sehr interessant, wo die Kinder wissen, bei Mama, dass der wie man er respektieren will, sei hat nie dort, hat sie Zeit mit Gott. Und ich dachte so, like, dort ist es sehr interessant. Ich würde noch viel mehr gleich hinter vertonen von Susanna Wesley und ihre Geschichte, wo sie ihr Leben hat und wo sie dort ihre Kinder, die dort noch alle Tschüss schulieren. Und ja, dort ist es sehr interessant. So, but, so Diana, wo, like, was fällst du sind Dinge oder weh, was du kost, was du das durch den Tag, like, bis zum Eben deine Gedanken holen mit was Gott ist, oder Präsen, oder eben, wann wir vielleicht ein schwerer Tag haben, wo vielleicht nicht alles Gott entscheidet. Was sind Dinge, wo du das in den jeweiligen Ideen, like, wo du da kost, mit dann vielleicht durch den Tag?
3: Ja, ich gleich sah Musik zu hören. Christliche Musik, und dort holt mich sah. Ein Ding, was ich habe, mein Herz liegt, das holt mich zum Bibelforschen und denke, und auch beten für meine Kinder. So ich da Bibelforschen beten, Eva, meine Kinder, oder wem Mama, was wem Mama in meinen Kopf dann kommt. Da war ich, spät sich so, hakt das Wort in meinen Kopf. Doch ich bete, das ist alles Zeit.
2: Krieg.
3: Dort ist, wir haben es auch geholfen.
2: Oh, dort hielt sich sehr fern. Ich dachte, hier ist anders. Es sind so viel von den Psalmen, was wir kennen. Und das sind wirklich die Gebete, was sehr viel von David geschrieben. Das sind wirklich die Gebete. Und wenn einer die kann lesen, das ist ein Gebet, das nicht? Und ich weiß, dass viele andere Schriftstellen, was einer auch kann brauchen.
3: Ja, und wir sehen, like, und ich kann Audio-Bible, dort hat auch gesagt, ein Bibelschritt-Podcast, so Fan.
2: Jo, en ik, voor mij, ik zijn, dus ik is al zijn, dat ik aan de jongste zijn, die dan even daar niet thuis. Maar voor mij ben ik, ik lees aan een podcast, daar hoor ik een beens, ik vang mijn huisjes pelken zo stel. En ik vang, wanneer ik dan kon podcast hoor ik een kraxis van Babzane Yeshech, van kraxis Susanna Wesley, er vielleicht verschiedenste Zeugnissen van wat God heeft in mensen er leven geschafft, oder van ich ama, oder wat ama, nicht? Like, dingen wat einem kan helpen, om God am beter te kan leren, en daiba kan leren, en wat ama. So, en einen, glaube ich, wat zeer fan als van beter down is, even van mij aan het lezen aan de kinga en nemen en dan kinga bibel en lezen het daar, of bibel je schichten lezen het daar. Ik weet voor mij dat heeft mij nog allemaal geholpen dat ik even voor mijzelf de bibel je schichten dollar om denk houden. Ja, zo dat als NW geloof ik zeer fan van een dat kon en ze zaten die ook al van reden deden van onze baby's clean zijn en een half jaar een tijd. Van een de zelfs powderen deed, of de buddel even deed, dan tiet neemt om vielleicht zingen, of beden, of...
3: Dat helpt ook zo.
2: Van een dan even kon de Bibel nemen en lezen dan een beetje, of...
3: Ja, of harken dan, dat weet ik nog maar.
2: Ja, oh ja, dat is ook zo van. En dat deed hem even hulp met hebben.
3: Oh,
2: like, I'm zien körper en alles, dat jeft hem best, dat merkt hem waar, een beetje zo, frasht hem op en merkt hem dat al niet. En ik weet dat we reden van verken, wanneer we niet cheat gaan. En we zijn meid, we weten schloop als zeer wichtig voor ons als mamas. Besonders wanneer we, er is veel wat als verlangt van ons. En ik geloof, wanneer we je scher aan schloop krijgen, ik geloof alles kan we beter doen. En even, we kan beter focus zijn op de dingen wat wichtig zijn in ons leven. So, ja, en dat is... Ik geloof ons tijd is hier niet meer op. Zo, ik dacht van, hier is best nog een vraag waar ik dat al jaren terug weer moet bij een vrije Bibel staan. Wat die vraag wordt met je deelt, met mij. En ik weet dat we hadden dan al verschillende alle kingen. Oba, ik geloof ons jongste, we still dan al haar nog jong. En dan dacht ik zo, oh, wat was van een schijne vraag dat als, want ik die even had, dat is dat weer niet meer zijn van mijn kingen nog kleiner weer. Hoeveel weet dat het zijn geweest. En dat is rekenom uit Jesaja kapitel 40, vers 11. Dat lees dit. Hij wordt zijn heer werden, zo als een hoed. De lama wordt hij hem arm opnemen en aan de brast houden. En de schop wordt lama hebben, wordt hij verzichtig leiden. En ik weet best dat we het voor mij weer zeggen, grouten trouwens, dat God weet mijn wat. We hebben een kleine herd, niet? Like, wanneer onze kinderen klein zijn. En wil hij ons wat helpen. En wil hij weet ons wat. Even wanneer we verken, vielleicht een beetje struggelen met de tijd vingen, of we vingen dat woord. Even verken te beden, of lezen, of wat allemaal. Ik geloof hij weet ons wat. En wanneer we ook allemaal aan vrouwen om God, doe mij helpen dat ik die dollar wel kan. Ik geloof allemaal hij wordt hij iets in je beter. En hij wil die ook aanvullen.
3: Ja, dat is zo in mijn leven vanaf. Dat is een tijd niet waar we mij hoffen niet zo zijn gegaan. En als bedrekt en meid. En dan vraagt hij naar God om help me te die wel en die woord wel. En hij is zo drie vast. En hij heeft dat allemaal gedaan voor mij. En we moeten bloos gans aan zijn waar we ons feilen. Dus geen nuchterig hand bloos dat zijn. En hij wordt ons hier.
2: Amen. Dat is gans, gans zo. So, ja, wel dankzij Fries voor horen. En we wensen dat durch dit, waar je kan ook in je wandel met den Herren ook wassen en blijf moutig.

Jo, van dove donnerdag. Nog twee dag en dan trek ze wat af op de geld van haar pa. En dan wordt ze de kralen teupen en dan wees ze het los. Deze zorgen houdt ze dan niet meer. Aber jo, morgen houdt ze wat een moeder in haar schuil. En dort gebruikt ze een nieuwe bliefstift. Ze houdt jammerstund als hun bliefstift gehad. Dan houdt ze ik moest een uitleer. En dan wil de leren al zo je dolle wezen. En zegt, dit wil ik niet nog eenmaal zoen, Irma, dat u te moeilijk zemst en die bliefstift niet erbij hast. Zo geht het niet. Het nächste Mal wordt dan een stroef overgegeven. O ja, nu moet ze ook aber unbedingt te maken een bliefstift bezorgen. Die kost aber 30 cent. Ze houdt schon geld. Papa, zei ze vandaag op middag. Papa, kost u mij nog 30 cent geven? Ik maak mijn bliefstift kopen voor een schuil. Wat? Du brukst al wat geld? Du hast jane zinnen en 5 euro gekregen. En du wilt zo goed. De kleine steden voor een schuil en de geboorstige schenten tafst du zelfs van het geld. En alles wat daar nog even blijft, kost u ze uitgeven. Papa, ik brok ook maar 30 cent. 30 cent hier, 30 cent door. Nust, het heb je gezegd. Papa, aber dan wordt de leren ze zo dol. Ik moet de bliefstift hebben. Jo, goed, zei de papa. Hier hast du 30 cent. Zoop die de bliefstift. Wies mir erover, wenn du 3 cent van een zoop. En dan moeten we ons over wat even leiden. Zo geht het niet weer. Wie geven die 50 geld en du temst met dat niet uit. Es wordt eind. Wie moeten dat met waren opgeren. Du trist hun 50 geld meer. Nu is uit. En die worden nu van nu bestemmen wat we die teupen en wat niet. Zo geht het niet weer.

Nu komt ze nooit. En Irma kom ik voet ze man. Ze zegt, Anna. Anna, du, ik kon de kralen van donen geven. Wilt u mijn tante, die wil uit deze jaren wiezen? Wilde mij ook zo'n type wel? En mijn tante kon van donen komen. Die temp nu eerst open zinnen. Het hulde zo lang, dat is niet slim. En dan wie zegt mijn tante, die net richt de open zinnen. En du kost af een ganse week bij Milena opschrijven. Eerst wil Anna zeggen nee, maar als ze dan dacht een ganse week, kon ze wat hem recht naar opschrijven. Ja, dat wierde ik zo verlokkend aan. Nou ja, is in ordning. Maar du, opzinnend, moetst du mij de aanbeding geven. Mijn mama heeft al 2 maal gevraagd waarom ik mij de kralen niet meer aantrad. En ik moet jedes Mal zeggen, het woon nog aantraten. Maar lang wordt mijn maas het niet zo volle lotte. Ik broek de beul terug. Jojo, Anna, du woont toch, op een zinnewend. Na goed, op een zinnewend, is in ordning. Jo, ohne weet hoe ze nu ihr probleem uitgeschoven. Immer nog kon ze ihre mama niet in de ogen zetten. Irma muss sich immer noch verstoppen. Und immer noch weiht sie die Nacht ab und schmutzt sich im Bad und wisst nicht, wohin mit ihrer Sorge. Wieso soll die Zelt jetzt rieh für diese Kralle? Und dort nur tritt vordere, die dient auch nicht. Tina vertelt Emma weiter, wie sie Sonntag so schrecklich stolz die Kralle antreten kann. So verjent die ganze Welt. Und nun wie Friedag. Morgen moet ze de kralen opgeven. Maar we zullen ze dat doen.

Vrijdag altijd de tijd era vriendin Anna. Du Anna, du dat jeet nu niet. Ik kon dit eerst op een week dinsdag afgeven. Weil wie dit wochenende was voor, nu wordt mijn tante eerst dinsdag komen. Dinsdag triest ze de. Essen maar drooi door Lena. Na goed, vorher door Lena. Houd me een beetje vertaald, wat ze weer dat ze is. Aber dan triest ze de. En ze verzocht het eruit te schuiven. Jo, is in ordning, zegt Anna dan. Weil ze is ook zo vrij dat ze opschrijven kon. Nu vrijdag na middag zal Irma voor haar mama en te begonnen. Anna overtreedt van haar mama al een beetje schel, dat ze de kralen niet meer aantrok. De heeft die opa die je schenkt, zijn toch zo wichtig en du treedt ze gewoon niet meer aan. Opa wordt al ganz beledigd zijn. En we willen nu naar opa voor van onze ovens. En dan treedt ze de kralen aan. Dat zit ze niet, zei de mama te Anna. Oh, jo. Anna moest zich de gunnen holen. Ze dacht ze, dat deed ze ook, dat ik me de trit hol en dat Irma de dinsdag vader neemt. Ze kwam naar Irma en slingert onder deur. Irma en haar mama kwam en mocht de deur op. Is Irma thuis? Nee, Irma is een type gunnen van mij. De woordbult vader komen. Nee, ik brokte nu. Wat is denn, Anna? Dat durf ik het niet zeggen. Irma zei dat ze het niet zeggen. Maar ze kon niet waarschuwen. Ze wilde je voeten naar opa los voor. En dan vangt ze aan te hielen. Zeg je mijn kralen geven? Zei ze dan te Irma en Irma. Wanne kralen? Vertel toch maar, Anna. Wat is los? Ja, de kralen, want het Irma uitgeliet heeft, want ze haar tante wel wiezen. Wem wel de wat wiezen? Na ihre tante, wann de appe dinsdag zemt. Het verstoe gornost. Du moetst mir dit al alles vertalen, Anna. Nee, dat durf ik niet. Dat durf ik niet, dat heeft Irma mij verboden. Nee. De ma durf Emma alles weiter. En du durfst mir nu ook alles vertalen, zei de mama dan en nam Anna om. Anna vertal, wat is los? En Anna vertalt. We zijn bij zich dat hadden bereid, met de kralen en met een opschrijver.

Als ihr mijn huis kom, hadde mama nog tonen last voets met arthrede. Ze bedleuwe veel voor Irma. Bed dat God zelfs te haar zal reden. Dat God haar dag zal kloon maken dat dit niet schijnt zo in een zin te leven. Dat God haar zelfs mocht haar in je wessen reden. Dat God haar zal wezen waar slem de zin weer. En ze bed de mama de ganse dag voor Irma. Zo ovens als Irma zich wil doorleiden, ging de mama nen zit, Irma is wel met die reden. O mama, het is zo mooi, het is wel nu sloepen, zit Irma wader en wil schwind zich van mama er ogen verstappen. Aber de mama zit, Irma, du moet de kralen opgeven, wenn du die beanige lied hast. Oh, van wo wist de ma dit? Van wo wist du dat met de kralen? In de zeetzönig, wo hast du de kralen? Nu vertelt Irma alles ihre ma, wie dat sich alles had teuer droogt, en dat ze de verschenkt had. Irma, dit moet du alles in ordning brengen. En het heb Anna versproken dat u de pap Mare alles in ordning gebracht hast. Aber mama, wie zal het dit, wenn papa mit zo'n 50 geld heeft? Jo, met 50 geld is het hier niet gemocht. Deze zin is gerata, als dat hij met geld schwint te betalen weer. Du moetst deze alle leeuw, wat zich hier heeft opgestopseld, moetst du in ordning brengen.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja leid. Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja leid en dat hij

in deze wereld niet bloos zingen. Oh, dankeschön, papa, voor deze doos van voor en ook voor mij. Dank je, helpen dat God heeft mij zijn gave gegeven als hij wist wat best het zijn voor mij. Hij heeft mij de gave ten beeldermolen. En ik wil nu, om daarmee tevreden zijn in de beste beeldermolen wat ik kan. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Geloofst du nog maar dat du kost niet veel doen voor God? Geloofst du anderen kunnen immer alles beter doen als du kost? Wenst du die nog maar dat God had die andere gave gegeven als hij heeft? Vielleicht verstehst du nicht schön te zingen. Oder vielleicht kost du ook nicht drama Bilder molen. Aber God heeft al zijn kinderen besonder gave gegeven. Vielleicht kost du boosig regnen. Oder goed lezen. Einige Menschen verstehen irgendwas te buien van Halt oder Isa. Andere hebben de gave om een dokter zijn. Oder goede predigten verbringen. Vielleicht kost du schöne Geschichten schrijven. Oder vertalen. Oder strome Kleider nähen. Du hast so viel, wat du veel te doen in deze wereld. Wat immer wie deine kennen, dort wel God hebben, dort wie deine Seele verarm. Alle Gaben zijn glück en wichtig bij God. Hij verlangt bloß, dat wie ons door aanuiven en de beste arbeid durven merken wat wie kennen te zien ihr. De vers om uitwendig leren is in Lira, kapitel 9, vers 10a. Jef die gans hand, te dat wat du in dine kracht doen kost. En onze gedanke uit deze geschicht is, bruk dine gove te God zine eer.

bank zijn tegen vereniging schuld zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de aandacht te van, jeder dag met Jezus.

0: zelfs maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hallo, Tjenja. Tjemi hieren. Guten Ovent. Nu tjamt de gute Nachtgeschicht verjunt, van Tante Anna.

0: Nu geef je in je gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Door het leven en een ziel. Over mijn jaren, ik wil je zeggen, ik heb mijn mens doodgelacht, zei Belinda. En dan lacht ze waren dat uit de tronen van de baken rolden. Ze wist ik de tronen waar met een zeer witte schnappeldeuk. Maar wat is er zo te lachen, vroeg een andere mij al. Zij ons moet dat we ook lachen kennen. Nou weet je, we hebben hier een nieuwe schilderin in deze school naam gekregen. Over je zullen zijn en worden daar uitlaat. Ik wil groot aan de leraars die eruit stoven, als die door hem komen. Die houden een oude taas en een hond en zaten zich door dollars, want ze door hem wil blijven. En vroeg, best u de eerste leraars die hier bennen in deze school? Jo, ze zei dat zijn ik. Nou, dat is goed. Ik zei, je komt om hier een jaar leren in deze school. Dan vond ze een hele oude taas neem en trok door een snappelduk eruit en bonk erop. Dan leed ze door geld op de dash voor de leraarsje voor een ganse jaar om de school betalen. Dat reed kraak toe over niet 1 cent meer. De leraarsje die schrijft dat op. En leid haar dan op stof nummer 10. En door ben een eerste kracht nu. Maar wat is er zo te lachen, vroeg een meer. O, sagt Belinda, wann je dort worden zijn. Kracht wurde ihre Hoheit so fannig abgedonen. En zo'n wunderbare Kleider, zo'n oude en zo'n verklungte Schau aus der Haft. Wann je dort worden zijn, dan wollt je ook lachen. Deze Belinda weer een eindje kind in haar familie van zeer rijke ouderen. Zij had alle nieuwe kleider wat ze wil. De ouderen geven haar ook nog geld om brokken hoe emmer ze wil. Doorheen kwam dat wat zij in deze Mialis school de leider weer. En de andere Mialis leidde zich van haar alle leiden, zo schijnt dat. Als de ovenkast tijd kwam, leid de leraarsje deze nieuwe miaal door een dash en dan wordt zij vergesteld. Als de nieuwe schilderin met de Norman Fanny, met 15 jaar oud, en haar wordt een plaats gewezen waar ze zal zetten op een lange dash met meer als 50 andere miaalers, alles een jonge. En wanneer de leraarsje niet weer door binnen geweest op een dash, dan wurden andere haar zeer hebben uitgelacht. Dan Belinda de zaten en milk grote uren tot de andere mialis. En die konden zich meest niet weren dat ze niet loslachten. Dan Fanny had zich nu wel een ander kleid aangetrokken, omdat we ook bloos een oude en zeer einfach, omdat we fijn rein en ze had rode hoor. En een beetje zomermolen hem gezegd. Zo schwind als Fanny gegeten had, dan ging ze dooruit. Trek nu eerst door, dan ze weer zeer blij. Ze voelt zich zeer vreemd. Want al deze meialis wordt ze niet schaamd. Nächste morgen wordt ze dan van de leraarsje in de school uitgesproken, waar ze stond. En ze weer veel wieder als al de anderen en er alle. Over dat milk nog steeds. Hing er een regenwoord, zei je schmuistert en je pludert. Belinda en haar vriend, werden bloos nog afgenstig als ze antwoorden dat deze beter weer. De nächste paar werk, weer Fanny, haar arbeid immer nummer 1. Want ze moest wat opzeien, dan ziet ze dat alle velen los. Ze lijkt zich nicht seinen und nicht antworten werden durch die Blüder, was sie durch sperrt. Aber sie bleibt so viel als möglich an ihrer Stube. Dann einen Sinn und als die Lehrer nicht da wären, wir Fanny rückgegangen und bei einer frischen Luft herangegangen, als ze dan een eind komt, zijn tot de 12 mijlers rijd, die stonden door in de lange gang en hebben zich alle aan de hand gevoerd. Als Fanny dan door je in de rij verbiedt, dan rennen ze rond om haar zussen van het netjeerd is en voerden zich de hang toe. Dan is Fanny door Bannon, de koning eruit. Dan gingen ze aan de ronde als een ronde kroon en zongen door trots geleidet om spot. Met eenmaal schreef Fanny op en ran door deich met gebouwd en ran naar ihre stof en schlitte der toe. En de mialis lachten over alles zo zeer als ze kunnen. Dan hieren ze door als een plums hingen de der. En dan nog een grote stenen. De mialis die kikten zich alle aan en wonderden wat is nu geworden. Eine sagt, ich glaube, der ist beschwind. Nu wir alle lachen mit einmal Eva, wie das war. Was sollen wir nu tun und früh einen? Sie raubten, aber da wir keine Antwort anhängen, die der wir tau. Damit kommt die erste Lehrerin durchnehmen. Was ist los, früh sie fort. Sie sehen, sie glaubten Fanny, wie beschwind in ihrer Stube und haft der tau geschloten. Na, waarom is die der toe gesloten? Na, wie weten niet. Aber zij waren alle zeer stijl. Zij wonderden wat als raak wie ver gegonnen. Zij deden zich zo onschuldig als ze kunnen. Nu moest een man geroopt worden. Die zat door buiten de lade aan en kroop daar een venster. En dan sloot hij die der van binnen op. Dan zagen ze door licht die Fanny op de vloer. Zeer werd hem gezegd. De mialis ging tot nu over alle zeer slecht. De leerische en de man die leden Fanny en haar baard nam. Dan wordt een dokter geroopt en de dokter die ongezocht haar. En zeed. Hij wist niet wat hier weer ver gegonnen. Maar hij heeft zeer grote vijver om verstaan. Dat is meelig dat ze wordt haar verstaan verlieren. Want die überhaupt wordt leven blijven. Over de mialis ging het al slecht. De wensen van ze dit aber doch niemals houden gedonen. De dokter zei dan, du zal geen anan gaan in de stof, bloos de lirische. En dan wordt hij een nurse handschakken toen der bezorgen. En de schouw weer in deze nacht, de groep zeer betriep de mialis. Aber keiner Dollar aus Belinda, die das alle hat angestalt. Sie schickte nu alle Tag Blumen auf eine ihre Stube, wann sie auch gar nicht mal nennen können. Am Tieren der wieder dann als Fanny in Bett Peter und fragte Lehrerschar, nur ihre Freund. Wo sagt Fanny, ich hab keine Freund. Ich hab bloß einen Onkel und der hat eine große Familie, die will mich nicht. Meine Mama starb, als ich klein war. Dann hatte ich eine Stiefmama. Und vorher starb, als ich 5 Jahre alt war. Und von da an habe ich mich musste rumstecken und meist immer allein weiten. Aber du bist ja nun noch mal 15 Jahre, sagte der Lehrer. Ja, sagte sie, aber so schön, dass ich abends konnte, dann vermeide ich mich durch eine Seichfabrik. Die hatten da eine sehr leichte Arbeit, was ich tunen kann. Und die betonten mich auch noch ein bisschen für alle Werk. Und ich hielt all mein Geld taub. Ich wollte hier nur Schule gehen. Dann ich hatte gehört, das wie eine christliche Schule. Und ich wollte eine Lehrerin geworden. Und dort wir, so sagt mir das Menschen, nu sind ich hier, da wir in Herr gekommen. Dann sehe die Lehrerin, du bist hier nu aber noch mal 15 Jahre alt, wo kostet das alle? Da kam kein Wort von Fanny ihre Lappen von Beschuldigung, die redet nicht davon, was diese Art haben gedonnen. Sie redet bloß von, wo glücklich sie ist, dass sie haft konnt das Geld topsporen, dass sie hier können Schule gehen. Dann sagt die Lehrerin, aber die arme Kind, oh nee, sagt sie, dort ist gar nicht so. Ich sei sehr dankbar, dass Gott mir auf die Gnade geschenkt, dass ich so weit kommen kann, als ich sie. Den Abend, als der Lehrer sie dann ihre Abendandacht hat mit der anderen Mialis, vertaalde hij de ganze geschicht van Fanny ihr Leben. Toen we dan geen 300 uur in de verzameling, die andere mejales die hielden alle. Dan stond Belinda op en zei, ik moet wat bekamen. Ik zie schuld aan dit alle en ze vertaald. Die leerden ze dan alles wat ze gedaan hadden toe de Fanny. En dat zij dat had aangestald en zij weer de herfierer van dat. Die leerders wisten nog niet van, die hadden haar nog niet gezegd. Belinda zei, ik ben ganz schuld aan dit alleen, ik schaam me over zoudermet dat ik zo'n heb gedaan. Zo schwinders ik doornen kon in de stoel, dan wil ik Fanny gaan afpracheren en dat overeen merken. Mir ist das sehr leid von Horten. Die Lehrer schon die Stunde ab und sieht, Sound habe ich hier gedonnen, und ich wüsste nur schon, was merkt ihr für den Namen für unsere christliche Schule? Jo sagt Belinda, ich weiß, mir ist das sehr leid. Dann sieht die Lehrer schon, du hast das nicht bekannt, und will ich dort zu Gott holen, und dort über seinen Oberen, sondern das hat nie nicht so geworden. Dit merkt ons een slag te noemen, want de lied dit is geworden te heren kriegen. Dan is de Bidmeier zich verhoold had, dan laten ze de Belinda ook de andere met alles Fanny bezieken. En het eerste kan Belinda doornemen en praat haar op en merkt alles overeen. En Fanny zegt, Jezus heeft mij alles te God geholen. Mijn zinden en ik wil ook alle mensen goed zijn. En dan brachten de Mialis al van dan aan alle zorten geschenken. Nieuwe kleider, Belinda bracht haar nieuwe show. Dat ging er dan ganz anders. Dat weer zo schijn dat ze dat nu aanzagen, hoe ze hadden alles gedaan en dat ze aankeerden. Maar wel veel schijner waren ze dat eerst hadden aangezien, eer ze deze zaak begingen. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, darum wird jeder Mann weten, dass die meine Jünger sind, meine Nachfolger, wenn die Leib einen anderen haben. Damit wir uns nicht von der Frauen, was sind die Menschen an uns leben? So benehmen wir uns. Amen.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

dat ze in deze leeftijd met göttliche wijsheid erveld worden. Zeg doch ook du deze göttliche wijsheid der Jesus Christus, en dan wordt dien leven Gott angenehm zijn, en du wirst ein Segen zijn. Amen.

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, door het programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijzen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. En klok 10 met een hoop Gottesdienst en zo uwe klok 6. En nächstitten kan op 22 Blumen Uhr.

De Heer Jezus vertelt hier dat gelijkenis van een tjaast. In de vandaagse geschicht kan einer dat voets ruthieren dat het zich aan dat welteng handelt. Hier zijn 10 jongvrouwen wat naar de brigam leuren. Tjaasten weer in Israël te die tijd en ieder dorp immer een ganz besondere aangelegenheid. De dorpsbewoner kwam uit ihre Hiesa om de bruidlied op de weg en er niet heim te begeleiden. De bruidlied zochte zich immer den längsten weg uit om zoveel gelijkwensen als mogelijk met te krijgen. De opvoeding maakte Juden weer dat jeder einer aan zijn vredenfest deelnemen zal. Al het andere wordt sie gestalt bij de tjaast eva weer. Wanneer we deze geschicht over verstoren willen, moeten we een beet door eva weiten, wie dat Jezus in een tijd met een tjaast weer. Dat gelijknis van deze 10 jongvrouwen is ten deel waarde aan de Juden gerecht, maar ook aan alle mensen. Wanneer God zijn ganse verhaben met Israël durch de ganse geschicht weer, zijn volk op zijn zin zijn komen verte bereiden, nemen ze hem niet aan als hij kwam. Wil ze hem niet aannemen, werden ze uit God zijn rijk uitgesloten. Jezus kwam te allereerst voor zijn eigen volk. Dat heil weer te allereerst voor God zijn uiterwählde volk door, maar ze nemen hem niet aan. En er steht dat ze God zijn zin met vreden opnemen, als hij kwam verkleurde ze hem bij de Rijmer als een verbrecher. En verlangde ze goor dat hij om Kriets genoeld wordt. Ik wonder of Jezus eind hier zei wel dat zij de 5 tierichte jongvrouwen zijn en dat het voor eind te lood is en God zijn rit in hen te komen. Dat is te staunen waar in zoveel zaken alle 10 jongvrouwen kracht even rein waren. Eerstens erkennen we dat de tierichte 5 meisjes niet afzichtelijk te lood te de kast kwamen. En doch wird dat ihre ene Schuld, dat sie te lood wären. Jezus will seine Tauhirer dort sagen, dat sie dort nicht rutschüwe sollen, über ihre Zukunft te denken und te plonen. Woran wären die 5 Tierrechte und die 5 kluge Mädchen dann über rein? Zum ersten wären alle 10 Mädchen zu der Kast gekriegt. Dort wird nicht der Fall, dat sie sich menschlich wollen. Sie hatten dort recht te komen. Tweedens hadden alle 10 de aanlading aangenomen te de tjaast te komen. Bestemd freiden ze zich alle op den dag en op de stund wanneer de brigo met eenmaal komen wordt. Dat wel ook zo schienen als wanneer ze alle veel van de brigo hielden. Ze freiden zich alle doorop wanneer hij met eenmaal in de middernacht komen wordt. Waarschijnlijk wisten zij dat hij eind overraschen wil. En we lezen ook dat alle 10 jongvrouwen lampen hadden, zoals dat moest. Ze hadden alle lampen wat eil hadden en dachten. Alle 10 meisjes vangen aan vuil te worden en slijpen aan, wat het lood wordt, en de brigam nog immer niet kwam. Nu het nächste leid wil ik met mijn boodschap wieder maken.

Wie hebben hierod vijf zaken gezien, waarin alle tien jongvrouwen ganz overein waren. Die waren alle gekracht, hadden de aanloding aangenomen, ze hielden veel van Brigham, hadden alle lampen wat dachten. Ze waren alle vuil en schleipen aan. Waarin waren de tierichten niet zo als de kloeken? De kloeken meisjes hadden genoeg eil. Ze hadden zich nog een dingje extra eil metgebracht, doorop dat het zeer lood worden kon. De andere vijf hadden zich niet extra eil voor haar lampen metgebracht, en kracht als ze dat licht am nijdigsten brokte, waren haar lampen uitgegaan. Ze konden aber niet ohne licht gaan. Nog een wichtiger onderscheid is, dat de kloeken vijf jongvrouwen reid waren als de Brigham kwam. De tierichte vijf waren niet reid, den Brigham entgegen te gaan. De tierichte vijf wollen hebben de andere zelle eend van ihr eil geven. Aber die zeiden, dat geht niet. Wenn wir nu nog van onze eil geven, dan riet wie alle niet uit. Gut nog moeit een tjeipje eil. Als de tierichte meidjes aber

ruiten zijn, wanneer hij komt. We kunnen niet wachten met ruidmerken, wat hij met eenmaal door is. We kunnen ons niet erop verloten, dat we ons in de laatste stund ferm sterven, schwind voor de eeuwigheid voorbereiden worden. Is de eil hier de heilige Jezus gemeint? Viele leven dat het is. Kan een Christ zo uit heilige Jezus ranen, als een lamp uit eil rant? Kon dat vielleicht ook zijn dat het eil met dem Glauben te vielen is? Dat de kloeke vijf jungfrues am Glauben wat om een derg hielden en de andere vijf ihren Glauben verloren hadden? Een schien klaar te zijn. Eil wie een teken daarvan dat ze innerlijk reid waren den Brigham te treffen en met hem te gaan. Bitterlijk waren alle tien overeen. Doch wir wirklich kein Unterscheid zu sein. Der Unterscheid wird bloß innerlich. Dit Gelegnis stellt jeder Mensch für eine lebenswichtige Frau. Bist du reid? Wenn du die nicht vorher reid gemacht hast, wenn der Haar kommt, ist dort zu laut. Dann kannst du an der Klappe und Klappe und Prachere laut mich nennen. Und der Brigham sagt, Gott wieder, er kann und nicht. Wie zijn er in dit gelijknis nog drie andere wichtige dingen? Waarom werden de vijf kloeke vrouwen niet willens de andere vijf uit te helpen? Jezus wil ons zeggen dat de persoonlijke geloven aan hem niet van einem op den anderen even te draaien. Geen mens kan zich op mijn geloven voor God beropen. Dan kunnen mijn kinderen zeggen, mijn vader wie predia, du eens moet God mij ook aannemen. Jeder Mensch macht für sich selbst die Leibe, dem Herrn aus seinem persönlichen Heiland angenommen habe. Die stolzste Warnung in dieser ganzen Geschichte ist noch, dass der Herr unverhofft kommen wird, so als ein Dief in der Nacht, wann die Menschen am wenigsten damit gerechnet haben. Welchen wir für diesen Tag reit sind, dort ist für uns die wichtigste Frau. Jesus sagt, dass wir wirken in Bedematte, dat ons des dag nicht evaile wordt. Wie zijn dan reid dem Herrn te bejenen, wann wir hier op Erde alle dag so leven en so werken, als hij dat wil? Wann Christus al hier op Erde ons leven is, dan zijn wir reid dem Brigham te bejenen. Bist du die sicher, dat du reid zijn wurst, wann hij van Deutschheim? Wann nicht, noch is du in Odentiet. Wer weet over hoe lang du nog tijd hast, die reite merken. Schuif dat niet länger op. Wie beten nog eenmaal taub. Ha, du hast gezegd, dat du weder komen wirst, je recht te houden. Mocht wie doch alle reid zijn, zoals die vijf kloeke jungfrues en dat van deugsche gelijknis, wann du kämst. Je fandst genoeg geloven, wat om een standhaft te blijven. Sieh du mit deinem Sehen, mit einem jeden Leiventau hier auch von der Wada. Wir beten dit in Jesus' Namen. Amen.

onze programma's zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Een cassette of een cd met twee programma's kost $10. Check ons dat geld met wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of een cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons dat geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 629. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar programma nummer 629.

Wanneer deze programma te zien zijn, bed we junt van harte dat ook met jullie goede mailing te maken, dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer je zo goed zijn in dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geeft dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid, die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons zwaar van jullie. Want God het zowel, hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed in dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergelaten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. En nu nog God met jullie. Bitte uns am eine Weg weiter hier.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 9. Dan bloos de vijfde engel zijn trompet, en ik zag een stier, die van hemel op de aarde gevallen was. In dem werd de sleutel ten grondlosen afgrond gejeft. En hij mocht den grondlosen afgrond op, en dat hij een rook ruit als van een grote oven rekert. En van den rook werden de zonnen de loft diester. Dan kwamen uit den rook grashappen op de aarde op. En den werd zo'n kracht gejeft als de skorpionen op de aarde hebben. Den werd gezegd dat ze ihren schoden niet aan dat gras op de aarde, oder planten oder beim uitrechten sollen, aber bloß aan de mensen die niet God zijn zegel om stieren houden. An werd niet kracht gejeft dood te maken, aber vijf monaten te kwelen. Ere kwol wie zo als van een skorpion staakt. En die tijd waren mensen om dood zeken, maar waren die niet vingen. Ze worden jaren gestorven, maar de dood wordt aan uit hem weggegaan. De grashapper zag zo als pier, die tom krieg rijd gemaakt werden. Wat ze op dem kop houden, zag dat als goldene kronen. Ere gezichten zag dat als menschengezichten. Ere hoor zag dat als frühes hoor, en ze houden tenen als een lijf. Brustschilden houden zij, als van de van Isa weren, en met ere vlichten mogen ze in je luid, als wann met een grote schoof pieren woges tom krieg gejocht wordt. Zegel hadden ze als skorpionen met stachels dobenen, en die hadden kraft en ihre zegel de mensen vijf monate kwelen. En als eren tjenig hadden ze den engel van grondlosen afgrond, die in Hebreeuws Abaddon heet en in Griechisch Apollyon. Ein wei as nu je waast, aber kijk, do komen nog twee meier. Dan bloos de zaaste engel zine trompet. En ik hier een stem van de feierhierne om golden altaar komen, die ver God staat. Die zet er in zaasten engel, die de trompet houdt. Lees de feierengel los, die bij den groten waterstroom Euphrat gebongen zijn. Dan worden de feierengel losgeloten, die dooruit weeren op dem jaar, op de maand, op dem dag en op de stond, een dreddel van de mensen dood te maken. En ik hier dat het een armee van 200 miljoen soldaten appeert weer. En die piet zag ik in een vision zo. Die wat erboven zaten hadden vier rode, blijvelje, schwevelblit, gele brustschilden. En die piet hadden kaap als lijfskaap. En uit de muil spiegen ze vier roken schwevelblit. En uit deze drie plagen, vier roken schwevelblit, dat aan uit ere miele kwam, werd een dreddel van de mensen doodgemaakt. Wils ere kracht hebben ze aan muil en aan de zeil, wils ere zeil zijn zo als slangen met kaap, met deze schoden aanrechten. Aber de eeuwige mensen, die durch deze plagen niet weeren te dood gekomen, keren doch niet aan, dat ze niet meer de zoten en ihre selbstgemaakte afjetten van gold, zilver, messing, steinen halt aanbeden, die niet zijnen, niet hieren ook niet gonen kennen. Ze bekeren zich ook niet, dat ze abhieren te moorden, te stelen, en sauberie en hurarie te drieven.

0: Hier het nekse in een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 10. En ik zag nog een andere gewaltige engel van hemel raufkomen, met een gewaltige kleid en een regenbogen over dem kop. Zijn gezicht wie als de zon en zijn been als vier pijlen. Hij hield een kleinet, opnet boek in de hand en zat zijn rechtervoet op dat meer en zijn linkervoet op dat land. En schreef met een luide stem, zoals van een lijf brelt. En als hij geschreven had, antwoordden zeven gewitter. Als nu de zeven gewitter ihre stemmen hieren leiten, wie ik rood reit te schrijven. Op eine stem van hemel zei te mij, verzeil wat de zeven gewitter gereed hebben, en schreef dat nicht op. En de engel, den ik op dat meer en op de eerdstonen zag, hoofd zijn rechterhand nap num hemel. En hij schwoer bij dem, die door immer en ewig leeft, die den hemel en wat door bennen is gemaakt haft, en ook de eerd en wat door bennen is, ook dat meer en wat door bennen is, dat door geen tijd vertragen meer geeft, aber dat dan, wann de zevende engel zijn trompet blozen wordt, dan is God zijn geheimnis krijg zo uitgeviert, als hij te zijn deiner, die profeten gezegd had. Dan red de stem, die ik van hemel heerd, nog eenmaal te mij en zeed, go nu den engel, die op dat meer en op de eerd staat, en nam dat kleine opne boek in zijn hand. En ik ging naar den engel en zei te hem, geef mij dat kleine boek. En hij zei te mij, nam dat en aat dat op, dat wordt die beter in boek kremen, want die dat in muil ook wat zeit als honig zennen. En ik neem dat boekje uit den engel zijn hand en schlok dat op, en in muil weer dat zeit als honig, ob als ik dat opgegeten had, krem mij dat in boek. En hij zei te mij, du moetst nog eenmaal van vele mensen, Völker, Nationen, Sprachen und Königs prophetisch reden.

0: Hier het nächste nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 11. Dan wordt mij een ruhe gegeven, dat zo zag als een motstok, en mij wordt gezegd: Go en maat Gods in tempel in den altar, en tal de aanbeder door bennen. Ober den verhof bütrum tempel lot uit, en maat den nicht, wil steers de veldje gegeven worden. Die worden op de heilige stad 42 maanden met de feit rumklonien. En ik wou mijn tweit zeichnis geven, die met zaak gekleid zijn, kraft geven 1260 dag profetisch te reden. Dat zijn de twee olivenbeim en de twee lampenholen, die voor den God over de eerd stonen. En wanneer aan irgendwer schoden aandonen wil, spieren ze vier uit de muil en brengen ihre vriend aan. Dit is, wo die doodgemaakt worden, die aan willen schoden maken. Deze hebben macht, den hemel tot te sluiten, dat het niet regent, zolang als ze profetisch reden. Die hebben ook de kraft, die woterkwalen te bloot te maken, en kunnen plogen over de eerd brengen, zo voorken als ze willen. Wanneer deze nu met erzeichnis voor dich sind, wordt dat hier, dat van dem grondlosen afgrond kämt, aan angriepen, ungekriegen en dood maken. En de doodes worden op de gas van de grote stad liggen, die dat jeselje Sodom in Ägypten heet, wo ook ihr haar weer gekriezigt worden. Dan worden mensen van alle stammen, sproken en rausen, die doodes 3,5 dag seinen, en worden ihre karpen nicht begoven loten. En die, die hier op de eerd wonen, worden zich even aan vrijen en hoog herleven en zich onder een ander beschenken, wils deze profeten die gekweeld houden, die op de eerd woonden. Ober am 3,5 dag voer een aan waren die levende geest van God nen, en zij stonden waren op de feit. En die dat zagen, den wordt fechterlich angst. Dan hieren ze een lüde stem van hemel te aanzagen. Komt hier nab. En als ihre fien toekekten, voeren ze nab im hemel nen. Knaak dan kem een groot eerdbeben en een tiendel van de stad valt op. En dat eerdbeben kemen 7000 mensen te dood en de eeuwige wordt angst en geven den God van hemel de eer. Dat tweede wei is gewaast, over dat derde wei wordt ook bald hier zijn. De zevende engel bloost zijn trompet en dan weer in hemel luide stemmen die zeden. Nu hebben ons haren zien Christus de heerschaft over de ganse welt van de konings genomen en worden van eeuwigheid tot eeuwigheid regeren. En de 24 Elders, die ver God op ihre troon zaten, vallen op ihre Gesichter en beden God aan en zeden. Wie danken die dafür, allmachtiger Gott en Herr, die du best en ook wirst, dat du deine grote Kraft genomen hast en regierend ist. Die Veldje haben sich verorgert, en deine Rach ist gekommen, en die Tiet die Doodje te rechten, en deine Deiner die Propheten, en de Helge en alle of kleiner der Groot, die deine Nomen fechten, ihren Lohn te geven, en om te brengen die de eerd verdorven hebben. Dan wordt God zijn tempel im hemel opgemaakt en door in zijn tempel weer zijn bundeskist te zijn. En door kämen blitzstrolen, rommel en gewitterschlei en eerdbeben en grote hogel.

die kriegte genoot Gottes rechtlich en in vreden dat hervoren en kon dan in die levende hoopnung die vrijheid haben vertiet in eeuwigheid. God heeft ons alle grote rijke verheiting gegeeft. Zoals we lezen dan in 2 Korinther 1 vers 20, dan alles wat God versprekken heeft, is bij aan jou, daarin is ons amen, der Jezus Christus tot God zijn verheerlijking. Hij is wel ja als wie denken, dan ons den Heiligen Geest te schenken, ons te leiden en vieren in alle waarheid. Hij is wel ja als irdische Eltern sind, ihre Kinder dat rechte en die rechte Nahrung en Guven te schenken, zoals we lezen dan in Lukas 11, vers 13. Zijn verheiting is dat wie vingen zullen. Hij wil doch hebben dat die Kinder zullen doch in zijn Koma komen en die zullen doch vingen van zijn Reichtum. Wat zegt ons Wort? Nou, wat forscht ons Wort van dir? Psalm 37 en vers 4 zegt, hab die Last am Haaren en ich wot die doch geven wat die Wort wenschen deed. Hij wil ons ware Träg geven, die Freie, die ons genomen is, die Freie, die wir verloren hadden, en ware, dat wir kennen leven, dat Gott dat gefallen deed. Wir worden fingen, Weisheit. Wir worden erfahren Jesus Christus, so als hij zich bij ons openbaren wil. Wir sollen fingen, wat nicht von ons genomen worden wordt, dat gode Deil, de Antiet en Ewigkeit. Zoals we lezen dan in Lukas 10, vers 42. Daar is ober mo eind dat door zennen moet. En Maria heeft zich dat betere gewählt. En dat zal er niet waargenomen worden. Also dat gode poort, dat gode deel, kan Tjenga ons waargenomen. Die vindt er in Merde en in Stela. Ober hem geloven, hem gebed, kevi houden dat wat God zijn Tjenga er een recht is. Hij deed ik verheiten. Dat hij wordt opmerken tot ons. De enge poort, die tem leven vieren deed. Zoals we lezen dan in Matthäus 7, vers 14. Dan die poort is eng en die waag is schmal, die tem leven viert. En er zijn maar weinig die dat vingen. O, maar wer aan deze deur klappen deed, aan Jezus Christus, hem geloven, te dem wordt de levenspoort, den levenswaag opgemerkt. Dat is de deur in God zijn recht nemen, dat wie dat bidje reicht door bannen erlangen kennen. Je de ingang te deze heilige eeuwigzeiligheid. Es doch poorten hebben aan de schoor van de erleiste. Jo, Jezus zegt, dat wie hebben de opgave, den schletel te zijn genodentroon. Es doch ons gegeeft, dat wie zullen bidden, wie zullen zeken en wie zullen klappen. En schliener Junghoud, in de papa je vreugd, wo champt het dat ik manig moet beden do, en ober enge dingen, die krieg ik nicht. Na, had ik voor de je zegt, best u bekannte met dat enge mol, as door, weer aan de deur, die klappert aan, en dan goe wiet nu die deur opmerken, en dan is de betjenger. Na kik we de lengte gas, na zei we de zinsene, goste je jonges, die niederträchtig zijn, die hebben aangeklopt en waag je rand. Wil ze willen niet in hen komen. Die voeder zegt, manchmal is dat zo met ons. Wie schekken doch een gebed ruut. Ober doch wie houden niet aan hem zeken en hem klappen. Wie willen werkelijk niet nen gunnen. En door ween, kan wie niet zonen aanklappen erheren. En door ween deed God ook manchmal, vielleicht ons ook niet openboren. Wil wie niet aanhouden hem gebed. Wie wir nicht wirklich ein Verlangen haben, nennt er gun, und nehmen von seine Fälle Gnade um Gnade. In Psalm 66, in Vers 18, sagtet, dit ist doch den Schlädel, der wir sollen, jeder Tag brücken, und aber auch, dass wir die Reinigkeit haben, nur den Gnadenthron zu kommen. Und ich sag, wenn ich mit Ungerechtigkeit im Hort umging, würde die Haare nicht nur mir gehorcht haben. Wie kennen zeken door deze heerlijke verheiting, en wie kennen moed nemen. En ons als den geloven geschonken, dat wie kennen aanhouden hem je bed. Jezus zegt, wer in mijn nomen beden wordt den voeder, dem wordt hij rijkelijk belonen. Lieve Tohira, God zijn uur is niet zo doof dat hij niet hieren kan, en zijn hart is niet zo kort dat hij niet helpen kan. Houd aan hem je

0: Goede Marius.
1: Ik vraag me dat u erbij bent. Ik vraag me dat u aan je schuld hebt. Was niet overschulden, hè? Was niet aan de stuit dat u erbij blijven hier, hè? Want zelfs niet aan wind 3 minuten nog. Christoph Gruiste hier im Programm zum Kaffee und Mate. Hier will ich mit dir über einfache Sachen reden.